0: Guide me home.
1: Dit is 105. Het is 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van 2 mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

Say you want to

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Blue eyes and a black leather jacket. Make your moves, new sunglasses.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Eetje even schuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere

0: vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ron Ambeek.
2: Goedemorgen, het weekend is bezig, het weekend is begonnen. Als u het gisteravond niet hebt afgetrapt, dan trap je het nu al met vandaag de dag.

De een was ons al ontvallen in 2020, 6 jaar geleden. Kenny Rogers en de andere recent ook niet meer van de partij, Dolly Parton. Maar gelukkig hebben we de muziek nog, zoals dit fraaie duet Islands in the Stream. Goedemorgen, zaterdag, de allereerste van september. De eerste zaterdag dan, want het is 5 september. En dan moet het 7 na 7 de weekendeditie van vandaag de dag zijn. En dat is het ook tot 9 uur vanmorgen. Welkom bij de weekendeditie. Die is er altijd van vandaag de dag op zaterdag en zondag van 7 tot 9. De doordeweekse variant op de werkdagen van 7 tot 10. Iedere radiodag van Haarlem 105 begint met vandaag de dag. Straks nieuws uit Den Haag. Landelijk onderdeel van een invasieproject voor nieuwe woningbouw. Haarlem maakt daar onderdeel van uit. En we hebben ook nog wat tips voor je om te gaan doen. Vandaag en nog morgen. En we kijken naar het weerbericht. Wat voor weer gaat het worden vandaag in de regio? Het landelijke weerbericht kennen we ook. Maar we willen graag weten wat het weer doet hier in de 023-regio. Blijf erbij. Tot 9 uur vanmorgen met Greg David. En Duval, my heart's been...

einde van de zomer. Het einde van het zomerseizoen. Niet veel aanleiding meer om naar de playa te gaan. Al bezingt Nick Hansen het nog wel vrolijk en tevreden en vol enthousiasme, zoals we het van hem gewend waren de laatste tijd. Ja, het is ook wel lekker uitwaaien in de herfst straks, hè, najaar. Even langs het strand voor wat woei door de haren. Evenementenseizoen is daarmee ook wel over. Hè. Dat is toch altijd het hoogtepunt ook van al die activiteiten hier in Haarlem in de zomer. Maar we gaan wel even kijken hoor. Of er links of rechts, ergens boven of beneden, dit weekend toch nog wat te doen is in de 023-regio.

proberen het een beetje leuk en gezellig te houden. Vroeg op deze zaterdagmorgen gaan het niet te veel en te vaak hebben over mensen die er niet meer zijn. Kenny Rogers en Dolly Parton zo net al. Dit is Prince, ook alweer 10 jaar niet meer onder ons. Maar het goede nieuws is dat er recent muziek is verschenen. Althans bekend is geworden dat er nog opnames zijn. Nooit eerder uitgebracht van Prince. Eigenlijk vlak voordat hij overleed in 2016. En dat gaat binnenkort dan ook uitgebracht worden, die muziek. We zijn benieuwd en we kunnen niet wachten. Hopelijk is het allemaal een beetje van de kwaliteit zoals dit Sign of the Times. Goedemorgen. Het is Haarlem 105, 7:15 geweest. Vroeg op de zaterdag, je weekend kan beginnen, de dijk. En ook de dijk kan het niet alleen.

Bijna 10 voor 8 met grootheden uit in ieder geval de ethische dijk. En ik kan het niet alleen. A Sign of the Times van Prince. In Den Haag zijn ze er eindelijk uit. Afgelopen maandag werd dat dan redelijk laat bekend. Dat ze de begrotingsplannen klaar hebben voor het volgende jaar. En in dat verband wil het kabinet grootschalige woningbouw gaan realiseren. En heeft daar 5 gemeenten voor aangewezen. Daar moet dan tot en met 2035 versneld nieuwe woonlocaties komen. En moeten daar dus 30.000 woningen komen. En het gaat onder andere om Haarlem. Naast Deventer, Maastricht, Leeuwarden en Weert is ook Haarlem aangewezen als locatie waar dan die nieuwe woningen moeten komen. En als je dan op de kaart kijkt waar in Haarlem 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen moeten komen als onderdeel van die 30.000 nieuwe woningen in het hele land, dan is dat eigenlijk het gebied ten oosten van het centrum Schalkwijk en iets ernaast tegen Schalkwijk eigenlijk aan. En de nieuwe plekken zijn getoetst op water en bodem, net congestie, stikstof, drinkwater en bedrijvigheid. En daarom zijn die locaties naar voren gekomen voor deze grootschalige woningbouwlocaties. Haarlem zit daar dus bij. Het is pas sinds afgelopen maandag bekend. Dus er zal nog wel meer informatie over beschikbaar komen de komende tijd. En we houden je op de hoogte via onze website bijvoorbeeld, waar je ook al het andere nieuws kunt vinden van het nieuwe 105. www.haarlem105.nl

Giro Daro, daar had je Tiwayo. Uit de Parijse regio, met zijn I've Got to Travel Alone. Nou, gezellig, hè? Altijd één enkele zitplaats voor deze meneer. En daarvoor Jesse Hydro en zijn Love Like This. Even kijken of je nog wat leuks kan gaan doen vandaag in deze regio. Altijd volop evenementen en activiteiten in Haarlem. En de directe 023-omgeving, zo kan je naar de Kweekmarkt. Daar kan je vandaag van 10 tot 3 naartoe in de Haarlemmer Kweektuin. En daar kan je dan van alles en nog wat zien, misschien ook wel kopen zelfs. Kijk op kweektuinhaarlem.nl uit die kweektuin. En de Bintangs, wie kent ze niet? Uit de jaren 60 vooral bekend, Bye Bye Haarlem. Ze treden op later vandaag in het poppodium Patronaat.

0: voluit. Shanna Spyro. En zo vroeg al, 7:30 geweest en dan al You Stole the Show. De dag moet nog beginnen.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Gisteren was het ouderwets takkenweer op vrijdag. Heel veel regen gezien, harde windstoten. Vandaag is het kalmer hoor. Bewolking, maar ook geregeld de zon en een graad op 19 de opmaat. Naar dagen die daar een beetje op lijken. Maar het wordt wel weer warmer, want morgen is het ook half bewolkt. Geregeld de zon en dan een paar graden warmer. Vandaag dus 19 graden, morgen een graad of 22.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Hou jezelf een beetje in bedwang, hou jezelf een beetje onder controle. En dan is ook nog iemand gevonden om af en toe te zingen, Laura Branigan en haar self-control. En daarvoor werden we een beetje somber, althans dat was somber met My Body Isn't Ready. Het Hoogheemraadschap hier in de regio, dat is het Hoogheemraadschap van Rijnland, had maatregelen getroffen de laatste periode tegen de droogte van de afgelopen weken. Maar die maatregelen kunnen wat worden afgeschaald, want de droogte is redelijk voorbij en er is behoorlijk wat regenwater gevallen. En de maatregelen werden vooral getroffen omdat het zoete water in kanalen en rivieren steeds zouter werd, doordat die waterpeilen van het zoete water naar beneden ging, daalde als gevolg van die droogte en zoutwater stroomde dan dus richting die zoetwaterkanalen en dan ook richting de Bolle Streek. Het was ook daarom dat er een schot was geplaatst in de Leidse Vaart. Maar dat schot dat begin augustus is geplaatst ter hoogte van Heemstede, dat is van de week verwijderd. En zo zullen er meer maatregelen worden opgeheven die in de tijd waren getroffen in verband met de droogte. Omdat de waterkwaliteit in de regio en ook in deze Leidse Vaart aanzienlijk is verbeterd als gevolg van het vele water dat de afgelopen dagen onze regio vanuit de lucht heeft bereikt in de vorm van aanzienlijke regenbuien. Meer informatie van het nieuwe 105 op onze website haarlem105.nl.

0: will get back to you.
1: En dat hoorde je dan, hè? Als je dan iemand belde en er werd niet opgenomen, dan hoorde je dus een antwoordapparaat, kreeg je dan. En dan werd er inderdaad geadviseerd, laat uw naam en telefoonnummer achter, dan bel ik u terug. Voicemail kreeg je daarna en daarbij. En dat werd dan ook gebruikt. Is er nu nog iemand die dit soort dingen gebruikt? Volgens mij wordt er alleen nog maar geappt, er wordt steeds minder gebeld. Ongezellig best wel, hè?

van de week weer eens in Amsterdam. Nou, precies. Die lucht alleen al. Dan zo'n sticky aangestoken wordt de hele straat staat vol. En ruikt ernaar. T-set en she likes weeds. Nou, dat beperkt zich niet tot de she's, zeg maar. En daarvoor dus ring, ring, ring. Ring aan mijn deurbel. Nee, dat ging over de voicemail. Uit die tijd van daily.

Op 3 oktober in de Spot in Groningen. Deze Engelse grootheid klinkt als een vrouw, maar het is een man. Jalen Negonda, Burning Temptation. Allemaal vlak voor 8 in de weekendeditie van Vandaag de Dag. Goedemorgen, we gaan nog rustig door hoor met dit fijne ochtendprogramma. Straks na de NOS Journaal, we zijn er tot 9 uur. Dit zijn de Van Young Cannibals nog. Lekker vroeg kannibalen, lekker vlees eten, ever fallen in love.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en

0: Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ron Ambeek. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Net als het weekend zijn we ook al even bezig. 2 uur tot 9 uur nog de weekendeditie.
3: Opstaan, pak een poot.

je hoort hem nog. Ja, daar was hij weer. Op zijn Nelly Furtado's Say It Right. Goedemorgen, welkom terug. Weekend editie vandaag de dag. Nog tot 9 uur, nog tips om vandaag en om morgen te doen. Even kijken of het morgen en vandaag net zulk takken weer is als gisteren. We mogen hopen van niet. En we hebben nog nieuws over de waterkwaliteit bijvoorbeeld, hier in de regio. Sterk verbeterd, ondanks de enorme droogte die we met z'n allen ook mee hebben gemaakt. Bruno Mars kan ook rustig aandoen.

0: for you.
1: Nou, dan heb je wel wat voor iemand over. Bruno Mars in ieder geval. Groot succes de afgelopen weken met dit Risk It All, ook in de Nederlandse hitlijsten. We gaan even een testje doen. En eigenlijk de enige adapter via waar je ons kunt beluisteren, die dat niet voor jou gaat meedoen nu, dat testje, dat is je telefoon. Maar voor de rest, alles wat een linker en een rechter speaker heeft, een linkeruitgang en een rechteruitgang, dan kan je wel. Dus alle DAB-recorders, ouderwetse radio's, je computer als die aangesloten is op een linker en een rechter speaker, je tv, als die op een soundbar zit met links en rechts herkenbaar als links en rechts. Dan kan je nu dankzij China Eastern even kijken of links links is en rechts rechts zit bij je en niet kruislinks verbonden is, waardoor rechts links zit en links rechts terecht is gekomen.

Een wat mij betreft van de aardigste werkjes van Snow Patrol. En als het goed is doen we dit juist niet 7:15 geweest. Dan gaan die luikjes juist weer open. Open your eyes. Voor het eerste volle weekend in september 2026. Snow Patrol. Zojuist dus met hun tegendeel van de open de luikjes. Shut your eyes. Het Hoogheemraadschap hier in de regio, dat is het Hoogheemraadschap van Rijnland, had maatregelen getroffen de laatste periode tegen de droogte van de afgelopen weken. Maar die maatregelen kunnen wat worden afgeschaald, want de droogte is redelijk voorbij en er is behoorlijk wat regenwater gevallen. En de maatregelen werden vooral getroffen omdat het zoete water in kanalen en rivieren steeds zouter werd, doordat die waterpeilen van het zoete water naar beneden ging, daalde als gevolg van die droogte en zoutwater stroomde dan dus richting die zoetwaterkanalen en dan ook richting de Bollenstreek. Het was ook daarom dat er een schot was geplaatst in de Leidse Vaart. Maar dat schot dat begin augustus is geplaatst ter hoogte van Heemstede, dat is van de week verwijderd. En zo zullen er meer maatregelen worden opgeheven die in de tijd waren getroffen in verband met de droogte. Omdat de waterkwaliteit in de regio en ook in deze Leidse Vaart aanzienlijk is verbeterd als gevolg van het vele water dat de afgelopen dagen onze regio vanuit de lucht heeft bereikt in de vorm van aanzienlijke regenbuien. Meer informatie van het nieuwe 105 op onze website haarlem105.nl.

dansliefde muziek. Onze fast, mooie, snelle jongen. Music Sounds, hier allemaal in de weekendeditie. Vandaag de dag. Goedemorgen. Het is het eerste weekend van september 2026. En het is Betty Wright. Nog vlak voordat we naar het weerbericht gaan voor dat eerste weekend hier in de regio september 26.

Nederland had ze twee keer succes. Allebei de keren in 1974, waaronder met dit Shura. Shura, deze Miss Betty Wright. De historische binnenstad van Haarlem, die is vanaf vandaag weer het decor van het Haarlem Classic Film Festival. Na het succes van vorig jaar opent het festival op 5 september vandaag dus met een gratis openluchtvertoning op de Grote Markt. En het festival wordt tot en met 8 september georganiseerd. En de film waarmee vandaag wordt afgetrapt om 8 uur vanavond is dat gratis openluchtvertoning van de film uit 1926 van Buster Keaton, The General.

0: bijzonder hoor, zo'n bioscoopvoorstelling in de buitenlucht. En het is dan natuurlijk al aan het schemeren, het wordt steeds donkerder, steeds mooiere sfeer. Hele andere sfeer dan in de bioscoopzaal. Ga naar dat Haarlem Classic Festival toe. Een van die dagen of vanavond bij de opening. Of een van de komende dagen tot en met 8 september kan je daarheen. En vandaag dus een film uit 1926, Buster Keaton, The General, waarmee wordt geopend op de Grote Markt. En Take That was ook weer van de partij. Die komen niet uit 1926, maar toch wel van een poosje geleden. Weer tot leven gekomen in 2026 met hun Sweet July.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
0: Gisteren was het ouderwets takkenweer op vrijdag. Heel veel regen gezien, harde windstoten. Vandaag is het kalmer hoor. Bewolking, maar ook geregeld de zon en een graad op 19 de opmaat. Naar dagen die daar een beetje op lijken. Maar het wordt wel weer warmer, want morgen is het ook half bewolkt, geregeld de zon. En dan een paar graden warmer. Vandaag dus 19 graden, morgen een graad of 22.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Het is het weekend van september 26. Misschien wel weer tijd ook voor een beetje rennen. Joggen en bewegen, al dan niet in een bos of langs een kade door een park of in de stad. The Runner, 3 degrees zojuist in de weekendeditie vandaag de dag. In Den Haag zijn ze er eindelijk uit. Afgelopen maandag werd dat dan redelijk laat bekend, dat ze de begrotingsplannen klaar hebben voor het volgende jaar. En in dat verband wil het kabinet grootschalige woningbouw gaan realiseren en heeft daar 5 gemeenten voor aangewezen. Daar moet dan tot en met 2035 versneld nieuwe woonlocaties komen en moeten daar dus 30.000 woningen komen. En het gaat onder andere om Haarlem. Naast Deventer, Maastricht, Leeuwarden en Weert is ook Haarlem aangewezen als locatie waar dan die nieuwe woningen moeten komen. En als je dan op de kaart kijkt waar in Haarlem 5.000 tot 6.000 nieuwe woningen moeten komen als onderdeel van die 30.000 nieuwe woningen in het hele land, dan is dat eigenlijk het gebied ten oosten van het centrum Schalkwijk en iets daarnaast tegen Schalkwijk eigenlijk aan. En de nieuwe plekken zijn getoetst op water en bodem, net congestie, stikstof, drinkwater en bedrijvigheid. En daarom zijn die locaties naar voren gekomen voor deze grootschalige woningbouwlocaties. Haarlem zit daar dus bij. Het is pas sinds afgelopen maandag bekend. Dus er zal nog wel meer informatie over beschikbaar komen de komende tijd. En we houden je op de hoogte via onze website bijvoorbeeld, waar je ook al het andere nieuws kunt vinden van het nieuwe 105. www.haarlem105.nl.

Iemand enig idee waarom we van deze man nooit meer wat horen? Enrique Iglesias. Kijk, zijn vader is oud en bejaard. Ik wil hem niet afschrijven. Begrijp me niet verkeerd. Maar Enrique Iglesias is toch wel een stukje jonger en die is toch wel een stukje stiller. En niet meer zo aanwezig. Dit was toch een hele aardige track van hem, Escape.

nog meer dingen te doen vandaag, zaterdag 5 september hier in Haarlem. Je kan nog naar de Next Drag Angel 2026, een spannende drag queen wedstrijd in de stad waar jong talent en opkomende queens strijden om de titel. De titel van de Next Drag Angel 2026. En je kan naar de Volharding, de voormalige fabriek. Daar is een feestelijk openingsweekend in die fabriek met workshops, DJ's en optredens. Dus nog heel veel meer te doen naast al de eerder genoemde Kweekmarkt. En dus ook naast de tweede editie, vorig jaar voor het eerst, van het Haarlem Classic Film Festival. Vandaag begint het en het duurt tot en met 8 september.

Iedere keer als je ze zag optreden, dan dacht je, overleven ze het wel. Als ze allemaal staan uit te vreten en hoge tonen staan te halen op de podia om dit Every Time I Think of You te zingen. The Babies. Hey, ik wil dat je nog even toch nog een keer met mij teruggaat naar die Tyre Lewis. En luister nou nog eens eventjes heel goed.

Ik heb het al wel eens eerder gezegd. We hebben hem net helemaal gehoord, Tiger Lewis en zijn Mrs. Kisses. Maar het is toch wel de Randy Newman van 2026. Lijkt echt als twee druppels water. DNA en genen moeten helemaal hetzelfde zijn. Morgen weer een weekendeditie. Vandaag de dag van 7 tot 9. Straks na 9. Chez René, geniet van deze zaterdag. En dit is Randy Newman.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dniepropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky.

0: Maakte gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
2: Goedemorgen, dit is René. Met nu Gadget, Somebody That I Used To Know.

Dit is Sherene met Melvin. Tot 12 uur zijn we bij je. Met eigenlijk al het nieuws van de dag. Wat gebeurt er in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en omgeving? Je hoort het hier met om 12:30 standaard het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer. En om 10:50 het mediaoverzicht met Marcel Beun. En ja, we hebben daar speciaal voor gezorgd. Het wordt echt een nazomerweekend. En dat mag ook wel na deze regenachtige week. Vandaag en morgen zonnig, vandaag zo'n 19 graden en morgen zelfs 22. Dus dat belooft veel goeds. Ik ben benieuwd hoe jouw weekend is. Heb je wat te melden? Wil je wat aanvragen? Laat het weten. 06 105 105 38. Dan kun je er daarvoor terecht. Dan kijken we straks naar het nieuws van de dag. Het gaat onder andere over Connection. Die gaan verdwijnen uit de stad. Daar hoor je zo meteen meer over. Eerst muziek. Empire of the Sun nu. Music on the radio hoor je nu.

0: paar maanden terug verscheen het nieuwe album van de Rolling Stones, You Know I'm No Good. Staat daar ook op. De enige cover. Voor de rest allemaal nieuwe nummers. Elke bekende artiest die daar mee doen. Onder andere Paul McCartney mag op een van de nummers de bas spelen. En dit is de cover van Amy Winehouse. Goedemorgen, dit is Chedene. We kijken naar het nieuws van de dag. De bekende connectionbussen, nou, zolang als ik leef of kan herinneren, rijden die al rond door de stad. Maar dat gaat verdwijnen. Vanaf 2028 gaan we ze niet meer in de stad zien. Ze hebben zich namelijk niet ingeschreven voor het busvervoer tussen de regio Haarlem en Texel voor de komende 13 jaar. Er is maar één busmaatschappij die zich daarvoor heeft aangemeld en dat is Arriva. En komen ze tot een overeenkomst met de provincie Noord-Holland, dan verdwijnen de connectionbussen dus definitief uit het straatbeeld. Connection laat aan A105 weten dat er te veel risico's en onzekerheden zijn. Ja, de kosten stijgen en ook materieel en ook personele problemen. Ja, daar zijn ze niet helemaal zeker van, dus hebben ze zich niet ingeschreven. Dat geldt ook voor Airnet, is eigenaar van hetzelfde moederbedrijf als Connection. Die doet niet mee en ze laten weten dat ze daar wel lang over na heeft gedacht. Ja, de provincie Noord-Holland zelf had op meer inschrijvingen gehoopt, maar zegt ook dat dit de flinke uitdagingen voor het openbaar vervoer in Nederland laat zien. Waarschijnlijk in december weten we zeker of Arriva de komende 13 jaar vanaf 2028 dus het openbaar vervoer gaat verzorgen. En gisteren was het een andere dag dan anders op het gemeentehuis in Heemstede. Onze verslaggever Maurice Blauw die ging daar naartoe. En die vroeg burgemeester Falcoen Binnendijk wat daar gaande was.
1: We zijn vandaag aan het oefenen met een noodsteunpunt. En dat betekent wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
2: Informatie, mijn vader ligt 200 meter, ik wil dat meegaan. Zo moeilijk is dat toch niet?
3: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achter komen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
4: Heeft u dan voor 3 dagen eten thuis liggen?
1: Ja, nou, ja, er liggen genoeg blikken in huis. Het eten zal niet heel lekker worden, het valt ook niet op te warmen. Maar we gaan wel een aardig eind komen bij ons thuis. En er is ook een noodradio. En ik heb ook een waterpompje waarmee ik slootwater kan zuiveren. Nou, daar kunnen we wel een maand van drinken met elkaar. Is niet heel lekker, maar het is in ieder geval om te overleven voldoen.
0: Nou, een paar recepten is geen overbodige luxe. Verder hielden vrijwillige centamateurs met accu's een grote centmast contact met het regionale coördinatiepunt in Velsen. En ook de burgemeester van de Haarlemmermeer deed mee met een oefenscenario. Ze willen namelijk in de Haarlemmermeer binnenkort ook gaan oefenen. Nou, de boodschap is in ieder geval: de eerste 72 uur moet iedereen zelf kunnen overleven met water, eten en een noodradio in huis. Dus weet dat alvast. Zometeen muziek uit de buurt. Chef Special komt eraan. En dit is ABC, When Smokey Sings.

laatste jaar van Chess Special. Voordat zij ook onderdeel worden van de Haarlemse muziekgeschiedenis. Thanks Life voor hoor je nu op Haarlem 105. En we gaan eens kijken naar nieuwe muziek die is uitgekomen. Op 18 september komt het nieuwe album van Miley Cyrus uit. Best Persuades gaat het heten. En gisteren heeft ze alvast de titeltrack uitgebracht. Het is nog wel even verwarrend voor ons als radio-dj's. Want ze heeft dus aangekondigd dat ze vanaf nu, heden, niet meer Miley Cyrus genoemd te worden, maar gewoon Miley. Maar dan heb ik hier de eerste single voor me en daar staat gewoon nog netjes als artiest Miley Cyrus. Dus laat het nog even weten, Miley. Hoe we je nou precies moeten noemen, dan werken wij mee. Let's go.

0: Over 2 weken dus het hele album Best Persuades van Miley. Dus haakjes, Cyrus. En het is 1 minuut over 30. Hoogste tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Goedemorgen, Arthur.
1: Goedemorgen.
2: Haarlem 105 nieuws.
1: Een busje is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig uitgebrand bij het Reinaldapark. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon het busje niet meer redden. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart. Daarbij roepen ze getuigen op om zich te melden. Bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn afgelopen woensdag 4 bemanningsleden positief getest, zo meldt NH Nieuws. In totaal werden meer dan 700 medewerkers getest. Hiervan werden 2 stewards, een stewardess en een piloot met alcohol op ontdekt. In principe mag er geen alcohol gedronken worden door vliegend personeel, maar met een foutmarge van 0,2 promil wordt altijd rekening gehouden. Hierdoor kan de piloot met een vliegverbod van 1 uur weg, de anderen werden beboet. En Melvin zei het al, Connection zal vanaf 2028 niet meer in onze regio rijden. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend om een busmaatschappij te vinden die de komende 13 jaar alleen recht heeft op vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Alleen Arriva heeft zich ingeschreven. Connection en Airnet vonden de risico's te groot. Onder andere kosten, personeel en het energienetwerk spelen hierin een rol. Naar verwachting besluit de provincie in december of Arriva aan de eisen voldoet. En Heemstede heeft gisteren geoefend met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er tussen 10 en 2 gedaan alsof er 72 uur geen stroom was.
3: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
4: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achter komen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
1: Met onder andere vrijwillige zendamateurs werd een informatiepunt ingericht voor vragen die je anders aan 112 zou stellen. Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties. En dan het weer dit weekend. Vandaag licht bewolkt bij een temperatuur van 19 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan wordt het zo'n 22 graden.
0: Lekker, dankjewel.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Hoe toepasselijk Earth, Wind & Fire september hier op Haarlem 105. Het is 10:50. Hoogste tijd voor het mediaoverzicht. En daarvoor hebben we natuurlijk Marcel Beun. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent vanochtend al heel vroeg alle vormen van media ingedoken, denk ik zomaar.
1: Absoluut.
0: Wat heb jij voor ons gevonden?
1: We hebben hier de Volkskrant. Het Witte Huis heeft donderdag een website gelanceerd met klassieke videogames. Het Witte Huis, klassieke videogames. Waarin spelers onder meer migranten kunnen uitzetten en een grensmuur kunnen bouwen. Het spel Rio Run, een vernieuwde versie van het oude spel Snake, toont een digitale versie van de Amerikaanse grensbaas Tom Hoffman, die migranten met verschillende huidskleuren achtervolgt langs de Rio Grande aan de Mexicaanse grens met de VS. Een ander spel, gebaseerd op het blokstapelspel Tetris, heet Build the Wall. Bescherm de grens tegen de naderende horde, luidt de instructie. Het Witte Huis. Goed, de kritiek op het spel is niet mis. Lees er meer over in de Volkskrant.
0: Had je ooit gedacht dat je een artikel als dit überhaupt zou kunnen vinden? Het is toch iedere keer wordt er weer een nieuwe grens verlegd?
1: Het is onwerkelijk om te lezen.
0: Bizar. Wat heb je verder?
1: Goed, ander artikel uit de Volkskrant. De wereldkaart moet voortaan beter laten zien hoe groot landen en continenten werkelijk zijn. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam gisteren een resolutie aan om de Equal Earth kaart te introduceren, waarop Afrika en andere landmassa's proportioneel worden weergegeven. Het initiatief kwam uit Togo, dat steun kreeg van de overige 54 landen van de Afrikaanse Unie. De resolutie moedigt lidstaten, internationale organisaties en techplatforms aan om de zogenoemde Equal Earth kaart te gebruiken wanneer de proporties van landmassa's ertoe doen. De projectie toont de ware grootte van de landmassa's in vergelijking tot elkaar. Op de veelgebruikte Mercatorkaart, die eigenlijk iedereen gebruikt, lijken gebieden dichter bij de Noord- en Zuidpool groter dan ze zijn, terwijl gebieden dichter bij de evenaar relatief klein uitvallen. En daardoor lijkt een continent als Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. VN-resoluties zijn niet bindend, maar als de vergadering de resolutie aanneemt, kan het ertoe leiden dat bijvoorbeeld schoolboeken en alledaagse technologie zoals Google Maps worden aangepast om de Mercatorkaart te vervangen. De Mercatorkaart, ontworpen in 1569 door Vlaamse cartograaf Gerard Mercator, geboren Gerard de Kremer, was oorspronkelijk bedoeld voor de zeevaart om het navigeren te vergemakkelijken.
0: Dit zou ook wel schrikken zijn voor Donald Trump, want die komt er nu achter dat Groenland helemaal niet zo groot is.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, dankjewel Marcel. We spreken elkaar over een uurtje weer. Hè.
1: Yes.

over andere tijden gesproken. Nog geen 30 jaar geleden werd George Michael uit de kast gedwongen door een undercover lokagent in Amerika. Nog geen 30 jaar geleden bedenk dat. En als antwoord daarop, ja, ging George Michael niet heel schuldbewust een einde aan zijn carrière maken. Nee, hij kwam met het nummer Outside, waar prominent een aantal knappe politieagenten een hoofdrol vervulden. Hoe mooi is dat? Outside George Michael hier op Haarlem 105. Dit is JRNE en tot 12 uur zijn we bij je. En we kijken altijd even naar Telstar. Morgen spelen ze tegen Cambuur. En ja, dat is wel een van de kandidaten ook, ja, die het lastig gaat krijgen om zich te handhaven in de Eredivisie. Dat weten ze nu al. Maar Telstar gaat het ook niet makkelijk krijgen. Want ze hebben deze transferperiode creatief moeten zijn. Dat zegt de trainer Henk Brugge in Voetbal International. De spelers die vorig seizoen vertrokken, en dat waren er nogal wat, leverden veel te weinig geld op, waardoor de selectie met minimale middelen is aangevuld. En de transferperiode liep volgens mij tot ergens begin deze week. Nou, ze willen zich handhaven in de Eredivisie, maar ook weer spelers, ja, creëren die ze aan het eind van het seizoen gewoon weer goed kunnen verkopen. En huurspelers blijven daarbij in beperkte mate een rol spelen. Brugge ging daarom zelf presentaties geven bij Ajax, AZ, FC Twente en FC Utrecht en Feyenoord. Daar gaat hij nog langs. En ja, daar wil hij laten zien aan jonge spelers wat voor traject Telstar te bieden heeft. In de hoop dat sommige spelers die daar niet echt aan spelen toekomen, toch eens een poging willen maken bij Telstar. En dan kun je zomaar eens een basisplaats krijgen in de Eredivisie. Nou, met creatief zijn proberen ze dus dit seizoen, ja, goed voor de dag te komen. En zondag tegen Telstar gaan we daar het eerste van zien. Dit is muziek uit Utrecht. Rondé, Oh My God, hoor je nu op Haarlem 105.

0: Emily Sandé, Oxygen, hier op Haarlem 105. Het is 10:00, dat betekent hoogste tijd. Voor het nieuws en zometeen Jérené met nieuws uit de regio. Gaat onder andere over het kerstcircus dat Haarlem weer aandoet.
1: Dit is 105. Het is 10:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
0: Tot 12:00, Jérené. En het wordt een strandweer, daarom bluf en zout de landen. 105.

De Duitse hit Frankfurt Oder werd succesvol voor Nederland. Daar zou te landen. Bluff hier op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is Chedené. Tot 12 uur zijn we bij mijn naam is Melvin. En we worden wakker in een regio die een rustige nacht heeft gehad, kunnen we wel zeggen. Geen autobranden, geen gestolen auto's. Überhaupt geen brand of overlast tussen. Het is rustig. Maar gebeurt dat wel, dan hoor je dat hier natuurlijk als eerst. Onder andere in het Haarlem 105 Nieuws, om half met Arthur Meijer. En om 10:50 in het mediaoverzicht met Marcel Beun. Het weer zit mee dit weekend. Het wordt een echt nazomerweekend. Vandaag en morgen zondag. Vandaag zo'n 19 graden. En morgen 22. Heb jij nou wel nieuws? Luister jij en denk jij, mijn auto is wel afgebrand vannacht. Meld dat dan ook, hè. 0600 505 38. Daar kun je dat gewoon laten weten. Al hoop ik het natuurlijk niet voor je. Zometeen gaan we het wel hebben over het wintercircus in Haarlem. Daar is namelijk gedoe over. En dat hoor je zometeen. Met natuurlijk ook muziek. Zometeen Don't Stop Me Now van Queen, die komt eraan. En eerst Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Een nummer dat bij het moment van uitkomen nogal wat discussie binnen de band opleverde. Of dit nou de muzikale richting was die ze op wilde. Nou, in 2026 is die discussie beslecht. Want het is een van de grotere hits geworden van Queen, Don't Stop Me Now op Haarlem 105. Dit is Chedene en we kijken naar het nieuws uit de regio. Met op de voorpagina van het Haarlands Dagblad. Het wintercircus moet na 35 jaar weg uit de stad. Er komt wel een circus, maar een ander circus. Voor het Reinalda Park, waar het circus altijd neerstrijkt, waren namelijk twee aanvragen binnengekomen. Die van het wintercircus en van een nieuwe partij, TT Tenten uit Amsterdam. Ja, en ze wilden allebei niet op een andere datum komen of op een andere locatie. Dus liet de gemeente onder toezicht van een notaris loten. En de winnaar was TT Tenten. Ja, circusveteraan, de welbekende clown Milko Stijvers, die laat aan de krant weten dat het pijn doet aan zijn hart. Hij koestert overigens geen wrok, want alles is volgens de regels gegaan. Maar in geen enkele gemeente had hij ooit een loting meegemaakt. En bij de evaluatie vorig jaar kreeg het circus nog complimenten van de brandweer, de politie en handhaving. En hadden ze voor een paar duizend euro geïnvesteerd in materiaal om het Reinalda Park bijvoorbeeld netjes af te zetten. Ze gaan niet helemaal verdwijnen, gelukkig zou ik zeggen. Deze winter staan ze namelijk bij de Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen. Een plek met een bus voor de deur en genoeg parkeerruimte, dus dat is wel weer een lichtpuntje, zegt ook Milko. Want bijvoorbeeld mensen die slechter been zijn, kunnen nu makkelijker bij het circus komen. Dus we hebben twee opties dit jaar. En nou ja, een klein, volgens mij is het ook echt maar 4 kilometer verder dan waar ze stonden. Dus we noemen het gewoon de Expo Greater Haarlem en dan staan ze alsnog in Haarlem. Lijkt me een goed idee. En Thuis Orthopedagogen organiseert maandag 7 september een mentale minuut op basisscholen. Deelnemende scholen doen om 9 uur een bodyscan en een mindfulness oefening. Het is een landelijke actie om het mentale welzijn van kinderen op de kaart te zetten. Dat vertelde orthopedagoog Noortje Meijer in Haarlem vandaag. Volgens haar is de school de juiste plek om kinderen kennis te laten maken met hun mentale gezondheid. En de hoop is dat leraren een kijkje krijgen in de binnenwereld van hun leerlingen. En dat leerlingen bijvoorbeeld ontdekken dat ze rustig worden van zo'n oefening. Eiko Letschert die sprak Noortje dus in Haarlem vandaag. En die vroeg haar ja, hoe scholen dit gaan inpassen. He, een minuut is één ding. Maar ze hebben al zoveel te doen. Rekenen, taal. Hoe gaan ze ook meer aandacht geven aan mentale gezondheid?
1: Er zijn al zoveel dingen te doen in een klas. En er is al zoveel wat moet. En er is zo weinig tijd. Dus we hopen eigenlijk dat dit initiatief, het is een bodyscan die we toesturen. Nou, het heet de mentale minuut, dat klinkt al kort. Die bodyscan is iets langer dan een minuut, maar ook kort. Mm-hmm. En ja, door dat te doen met je klas, hopen we dat een leerkracht ontdekt, hey, ik heb een kijkje in die binnenwereld van die kinderen. Dat een leerling ontdekt, hey, dit is eigenlijk best fijn, ik word hier rustig van. En dat dat ervoor zorgt dat ze samen kunnen bespreken hoe kunnen we dit nu in de gewone lesweek zonder heel veel extra's te doen toch een plek geven in de routine, misschien wel na het buitenspelen een bodyscan, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen dan een bodyscan die je kunt doen.
2: Tuurlijk.
1: Om je mentale vaardigheden te ontwikkelen, maar ja, dat het verweven kan worden met de praktijk is wel ja, dat zou een heel mooie opbrengst zijn van de mentale minuut. Als dat al bij één school verandert, dan zijn we al heel blij.
0: Meer nieuws en natuurlijk ook het hele interview vind je op haarlem105.nl.

Michel Fugain, Belle Histoire. En het is tijd voor nieuwe muziek. Elke vrijdag komt de nieuwe muziek uit. Die nemen we hier op de redactie door. En de pareltjes laten we jou aan jou horen in CRNE. En we hebben nu nieuwe muziek die eigenlijk geen nieuwe muziek is. Maanden geleden speelde hij dit nummer namelijk al in de talkshow van Eva Jinek. Het was ook helemaal niet bedoeld als single, maar het nummer werd opgepakt door een bekende countryster, Zac Brown. En toen ging het balletje aan het rollen. En uiteindelijk is het nummer alsnog als single uitgebracht. Ik heb het over de nieuwe van Douwe Bob met Note to Self.

0: Zweden heeft niet alleen ABBA voortgebracht. Maar bijvoorbeeld ook Roxette, The Look. Het is 10:30. Arthur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben heel benieuwd wat jij hebt verzameld in het Haarlem 105 nieuws.
1: Een beetje.
0: Een beetje.
1: Een beetje. Ik heb wat kunnen vinden.
0: Dat belooft wat.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen. Donderdagnacht heeft een auto zich klemgereden in de bosjes aan de Zuiderhoutlaan. De inzittenden waren gevlucht, maar de politie vond een identiteitsbewijs naast de auto. Over het lopende onderzoek doen ze geen mededeling. Hoe de auto in de bosjes is terechtgekomen is onduidelijk. Wel stond hij dusdanig vast dat er een berg eraan te pas moest komen. Aankomende woensdag vindt een landelijke OV-staking van 24 uur plaats. Vakbond FNV voert deze uit vanwege de mogelijke bezuiniging op sociale zekerheden. NS verwacht donderdag weer volgens de normale dienstregeling te rijden en raadt reizigers aan de app te checken. En we blijven bij OV. Vanaf 2028 rijdt Connection niet meer in onze regio. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend om een busmaatschappij te vinden die de komende 13 jaar alleen recht heeft op vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Alleen Arriva schreef zich in. Zowel Connection als Airnet vonden de risico's te groot. Kosten, personeel en het energienetwerk speelden hierin een rol. In december besluit de provincie of Arriva aan alle eisen voldoet. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Stichting Slachthuis had een doorstart en een bestuursvervanging voorgesteld, maar de gemeente zag geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Het poppodium en de horeca stoppen voor nu. De muziekschool gaat mogelijk door met behulp van Stichting Hart. En de gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen. En dan het weer dit weekend. Vandaag is het licht bewolkt bij een temperatuur van zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen meer ruimte voor de zon, dan wordt het zo'n 22 graden.
0: Dankjewel Arthur, tot over een uur weer.
1: Tot over een uur.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Shay.
1: Nou kijk je grappie, leek zoet als een sappie. Ballin', ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: kwam postuum uit, vlak na zijn overlijden aan een hartaanval. You Got It, Roy Orbison. Zat aan het eind van zijn leven ook in de band The Traveling Wilburys. Een gelegenheidssuperband met allerlei grote sterren. En twee daarvan die schreven ook mee aan dit nummer. Namelijk Jeff Lynne van Electric Light Orchestra. En Tom Petty. Ja, het werd alsnog een hele grote hit na zijn overlijden. You Got It hier op Haarlem 105. Het is 10:50. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor het mediaoverzicht. En daarvoor hebben we Marcel Deun. Goedemorgen, Marcel.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb jij voor ons opgerakeld en opgedoken?
1: Rustig nieuws, zou je kunnen zeggen. Geen zware onderwerpen. Een Britse postbode, lezen we bij het AD, is donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege een wel erg opvallend bijbaantje. De 50-jarige man maakte misbruik van zijn baan als postbode in een logistiek centrum van de Britse postdienst Royal Mail pakketjes, waarvan hij vermoedde dat ze drugs bevatten, te stelen en naar zichzelf op te sturen. En dat gebeurde stelselmatig. De man zou het spelletje vele malen hebben herhaald, totdat de politie eind 2025 overging tot huiszoekingen op 3 locaties die aan hem gelinkt waren. In opslagruimte die de man gebruikte en in zijn huis vond de politie tezamen maar liefst, omgerekend, bijna 1,5 miljoen euro aan contant geld. Beelden die door de politie zijn gedeeld laten zien hoe de postbode letterlijk bezig was. Letterlijk met koffers vol contant geld. Donderdag hoorde de man de uitspraak in zijn zaak. 6 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. Ook uit het AD. Een vlucht van American Airlines kreeg donderdagavond een opmerkelijke wending. Het ging mis aan boord van een vlucht van Dallas naar Newark. Volgens medepassagiers begon de ellende zo'n 2 uur na vertrek. Een stewardess probeerde een agressieve medereiziger te kalmeren, maar deze begon te schelden en uitte racistische beledigingen. Direct voor de agressieve man zat een voormalig politieagent die zich omdraaide om te kijken wat er gebeurde. En toen zag hij dat de agressieve man zelfs zijn handen om de nek had van de arme man die naast hem zat. Hij was hem aan het ware aan het mishandelen, vertelde hij later aan NBC News. De voormalig agent greep samen met een andere passagier direct in. De agressieve man werd vervolgens met duct tape aan zijn stoel vastgezet en zijn handen werden met tie wraps vastgebonden. Een foto bij het artikel toont inderdaad iemand die, zoals in een slechte lachfilm, is vastgemaakt aan zijn stoel met allemaal tape tot zijn hoofd aan toe. Nadat het vliegtuig vanwege dit incident voortijdig was geland, arresteerde de politie de agressieve man direct. Het gaat om een 67-jarige man uit Arizona. Hij is aangeklaagd voor ordeverstoring en mishandeling.
0: Ja, je stuurde mij al even voorafgaand het artikel door, zodat ik zelf de man kon bewonderen. Maar het is eigenlijk echt een soort mummie geworden van duct tape aan zijn stoel vast. Het is echt heel, heel bijzonder.
1: Heel bijzonder, ja.
0: Dankjewel, Marcel. We spreken elkaar over een uurtje weer.
1: Zeker.

Close to Fire uit Castricum. We leerden ze kennen in 2018. Toen ze meededen aan de Rob Agda Award. En daar wonnen ze uiteindelijk de publieksprijs. Toen waren het ze nog met z'n tweeën, twee vrienden. Inmiddels is het een volwaardige band geworden. En je hoort ze hier met Dream. We gaan het hebben over de tikkende klok challenge. Want je kunt altijd laten weten als jij nieuws hebt. Als je iets wilt horen, kun je altijd even een berichtje sturen naar 06-105-105-38. En dat deed ook Luc. Die wilde graag aandacht geven aan de tikkende klok challenge. Dat vindt morgen plaats op het circuit van Zandvoort. Daar wordt vaak met auto's gereden. Er wordt ook vaak gewandeld en gerend. En zo ook morgen. En wat is die tikkende klok challenge nou? Nou, die duurt in totaal 10 uur. Het begint morgenochtend om 9 uur. En ieder uur is het de bedoeling dat de deelnemers 8,4 kilometer... oftewel 2 rondjes over het circuit rennen. Als je dat binnen een uur hebt gedaan, dan mag je even rusten. En als het nieuwe uur begint, dan moet je weer zorgen dat je 8,4 kilometer hebt afgelegd voor het einde van het uur. En de bedoeling is om dat 10 uur lang vol te houden. 2 marathons ren je dan in totaal. Je kunt ook meedoen als je minder wilt rennen. Je kunt ook gewoon 1 of 2 rondjes doen. Hè? Dus geen enkele verplichting om dat de hele 10 uur vol te houden. Maar wel een dikkel als je dat presteert. Nou, het verwijst dus de tikkende klok naar die rondjes rennen. Maar ook naar de hartziekte PLN. Hartspierziekte is dat. Die zomaar een acute hartstilstand kan veroorzaken. Dus daarvoor wordt geld opgehaald. Wil je er meer over weten? Zoek even op de tikkende klok challenge. Die is dus morgen op circuit Zandvoort vanuit Stichting PLN. Dankjewel Luc voor de tip. Dit is Samber. Nou, als je mij vraagt om 2 marathons te rennen, dan is dit mijn antwoord. My body isn't ready.

0: Brian Adams en Melanie C. When You're Gone. Ja, een van de Spice Girls, hè, werd wel eens gezegd dat dat de enige Spice Girl was die ook daadwerkelijk kon zingen. Maar ik weet niet of ik daarmee hele volkstammen beledig. Maar goed, ik heb het nu al gezegd. Heb je de klachten over 0605-105-38? Dit is CDNE. Tot 12 uur zijn we bij je voordat we het stokje overdragen aan Heisa, het Haarlems Entertainment en Informatieprogramma op de zaterdag. Maar eerst nog een heel uur CDNE straks. Met onder andere de uitagenda. Wat gebeurt er allemaal in de omgeving? Met onder andere klassieke films in Haarlem. Dat dan nog allemaal tot 12 uur. Nu eerst het nieuws. Queer
1: Vibes. Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds. Queer Vibes op Haarlem 105.
2: Aanstaande maandag praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
1: Queer Vibes, aanstaande maandag vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
3: Dit is 105. Het is 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Melvin de Graaf.
0: Tot 12 uur, JDNA. En nu Janet Jackson, Together Again.

Lekker even nostalgisch. Janet Jackson hier op Haarlem 105. Goedemorgen, dit is Chedené met Melvin. Tot 12 uur zijn we bij je. En daarna dragen we het stokje over aan Heisa. Dus grote kans dat tussen nu een drie kwartier Jan Gauws hier de Haarlem 105 studio binnenkomt lopen. En nou, als ik hem was, zou ik met de fiets of met een scootertje gaan. Misschien heeft hij wel een fatbike, dat weet ik eigenlijk niet. Want het is een nazomerweekendje hoor. Vandaag en morgen zonnig. Vandaag zo'n 19 graden en morgen wordt het nog warmer. Namelijk 22 graden. En tot 12 uur brengen wij jou al het nieuws en muziek uit de regio. Om half met het Haarlem 105 nieuws Arthur Meijer. En om 10:50 het mediaoverzicht met Marcel Beun. En straks duiken we in de uitagenda. Wat is er de komende tijd allemaal te doen hier in de regio? Gaan we het onder andere hebben over klassieke films. Want daar staat Haarlem dit weekend van in het teken. Dat hoor je allemaal straks. Eerst muziek. Niall Horan nu. Tate, so good.

terug naar 1985, het jaar van Live Aid. En het jaar van Talking Heads. And She Was. Het is tijd om eens te gaan kijken wat er allemaal te doen is in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en omgeving. Wat is de activiteitenagenda? Nou, in de Haarlemse binnenstad is het vanaf vandaag tot en met 8 september het decor van de tweede editie van het Haarlem Classic Film Festival. Bij de opening vandaag is er een gratis openluchtvertoning op de Grote Markt. Nou, het weer is er goed voor. En de film die ze laten zien komt uit 1926. The General van Buster Keaton. Een stomme film, ja, dat had je in die tijd denk ik alleen nog maar. Op een gebeurtenis uit de Amerikaanse burgeroorlog. Wordt live begeleid met muziek. Dus hè, het is niet helemaal een stomme film. Door het Martin de Ruiter trio. Ja, de andere dagen draaien de filmkoepel en de schuur gerestaureerde filmklassiekers. Het festival is een samenwerking van hun tweeën ook om klassieke cinema toegankelijk te maken voor een breed publiek. En maandag de 7e staan in De Vil in Haarlem Nederlandse topartiesten samen op het podium voor een benefietconcert. Dat is namelijk voor Music Kids, Typhoon, Karsu, Roel van Velzen en onder andere Glenn Faria doen daar aan mee. De presentatie is in handen van Aquasi en Emper Bransen. Het wordt geen regulier concert, maar een speciaal samengesteld programma met bijzondere muzikale ontmoetingen tussen verschillende genres. Het is ook wel een bonte verzameling van artiesten. Met een donatie van €25 kun je erbij zijn. En die opbrengst gaat volledig naar de bouw van een permanente Music Kids studio in het Spaarne Gasthuis. Daar staat nu een pop-up studio. Music Kids geeft kinderen in het ziekenhuis een muzikale uitlaatklep. Een moment van afleiding, ontspanning en plezier. Wie niet naar het concert kan, kan ook rechtstreeks doneren, al vanaf €5. Een aantal jaar geleden hebben we hier op Haarlem 105 ook een hele dag een inzamelingsactie gedaan voor Music Kids. Met Giel Beelen, die hier toen ook nog een programma kwam presenteren. Dus ik steun dit van harte. Dus je kunt erbij zijn of je kunt doneren. En de Open Monumentendagen komen eraan, komend weekend. Haarlem is de 5e monumentenstad van Nederland. En je kunt onder andere het stadhuis, de Drosten Cacaofabriek en paviljoen Welgelegen bekijken. Gebouwen waar je niet altijd zomaar binnenkomt. En er is ook een open museumnacht. Dat is in de donderdag en vrijdagnacht daarvoor. Met het Silent Club Event. Dan ga je met een koptelefoon op en dan dans je langs bijzondere historische gebouwen in de binnenstad. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als je er niet aan meedoet, maar wel door de stad loopt. Onderweg hoor je verrassende verhalen en weetjes over de monumenten. Het duurt 1,5 uur en het begint en eindigt bij de schuur in het centrum. Leuke dingen dus om te doen de komende tijd. Van Dikhout komt eraan. En dit is Lenny Kravitz, American Woman.

van Dickhout. Te veel is niet genoeg. En we blijven voor de nieuwe muziek, ook in Nederland. Gisteren kwam namelijk nieuwe muziek uit van Michael Prins. Lange tijd hebben we hem tot de Haarlemse muziekscene mogen rekenen. Inmiddels woont hij in Rotterdam. Je kunt hem kennen. In 2013 werd hij namelijk de beste singer-songwriter van Nederland. Het jaar daarvoor was Douwe Bob dat. En dit jaar, najaar, komt zijn nieuwe album uit. Play With Fire. En af en toe wordt daar al een nummer van uitgebracht. Zoals ook gisteren. Caravan Dreams van Michael Prins. Die hoor je nu.

0: Instrumental met onder andere Jet Glynn en Macklemore. En zo heet hij. Het is half geweest, hoogste tijd voor het Haarlem 105 nieuws. Goedemorgen, Arthur.
1: Goedemorgen.
2: Haarlem 105 nieuws.
1: Vier bemanningsleden testen woensdag positief op alcohol tijdens controle op Schiphol, zo meldt NH Nieuws. Zo'n 700 medewerkers werden getest en hierbij werden twee stewards, een stewardess en een piloot met alcohol op ontdekt. In principe mag er geen alcohol gedronken worden door vliegend personeel, maar er wordt altijd rekening gehouden met een foutmarge van 0,2 promiel. De piloot kwam hierdoor met een vliegverbod van 1 uur weg, de anderen werden beboet. En Heemstede oefende gisteren met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er, met onder andere vrijwillige zendamateurs, een informatiepunt ingericht voor vragen die anders aan 1 en 2 zou stellen.
3: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
4: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achterkomen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties.
0: Was ik te vroeg?
1: Dat was Wils te vroeg.
0: Oh, sorry. Wacht.
1: Ik heb nog twee berichten voor je.
0: Oh, nou joh, ik zit helemaal te slapen.
1: Ik wil ook wel het weer doen hoor, Dani.
0: Nee, we gaan nu nog even het nieuws doen. Dus ja, ik ben er klaar voor.
1: Een busje is donderdagnacht volledig uitgebrand bij het Reinaldapark. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Het vuur was snel onder controle, maar het busje was niet meer te redden. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart. Daarbij roepen ze getuigen op om zich te melden. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Ondanks een voorgestelde doorstart en bestuursvervanging zag de gemeente geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Voor nu stoppen Poppodium en Horeca. Mogelijk kan de muziekschool doorgaan met hulp van Stichting Hart. De gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen.
0: Zullen we dan nu maar het weer doen?
1: Of dan nu het weer. En dan nu het weer. Vandaag licht bewolkt met een matige westenwind bij een temperatuur van 19 graden. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen draait de wind en is er meer ruimte voor de zon. Dan wordt het zo'n 22 graden.
0: Ja, ik moet er nog steeds aan wennen hoe ontzettend veel nieuws jij ook altijd hebt. Maar,
1: soms gebeurt er wel veel.
0: Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Dankjewel, Arthur.
1: Geen dank.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Back to the Future hier op Haarlem 105. Het is 10:50 geweest. Tijd voor het mediaoverzicht met Marcel Beun. En het is een Formule 1 weekend. Dus ik gok dat we Formule 1 nieuws hebben, Marcel.
1: Klopt, er wordt gereced. Het Formule 1 circus is neergestreken in Monza, Italië. En er is een luxe probleem voor de Italiaanse Formule 1 fans. Zo lezen we bij de NOS. Juichen ze voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die niet uit Italië komen, maar wel in Italiaanse auto's rijden, natuurlijk Ferrari. Of juichen ze voor een Duitse auto met daarin een Italiaanse coureur, namelijk Kimi Antonelli in een Mercedes. Kimi is, zoals bekend mag zijn op dit moment, leider in de strijd om het wereldkampioenschap. En het is voor het eerst sinds 1953 dat een Italiaan als WK-leider start in zijn thuisrace. Interessant gaat het voor de Italianen sowieso worden, want Kimi Antonelli moet helemaal achteraan starten, omdat hij een nieuwe motor in zijn auto heeft laten monteren. En bij nu.nl lezen we dat na een moeizaam weekend in Zandvoort Max Verstappen zich ook in Italië lijkt op te moeten maken voor een stevige uitdaging. De Red Bull van de Limburger kon Ferrari, McLaren en Mercedes op Monza niet bijhouden. Hij werd 9e in de tweede training. De Nederlander klaagde direct over gebrek aan grip en problemen met de remmen. Al snel kwam hij de pits in om van voorvleugel te wisselen. Dan uitslagen en tijden. Vrije training 1 gisteren. 1 Leclerc, 2 Hamilton, 3 Russell. De tweede vrije training gisteren. 1 Russell, 2 Leclerc en 3 Antonelli. Vrije training 3 is straks om 12:30 en de kwalificatie voor de race is later vanmiddag om 16:00. En de race die is morgen om 16:00.
0: Nou, dan heb jij genoeg te kijken en te zien dit weekend, Marcel. Dank je wel weer.
1: Zeker.

Een van de artiesten die in eigen land nooit echt doorbrak. In Nederland wel, Cock Robin, The Promise You Made. Koninklijke HFC heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de KNVB-beker. En de loting is deze week geweest. Ze zijn gekoppeld aan DOVO uit Veenendaal. Die spelen in de derde divisie. De speeldatum is nog niet bekend. Maar als ze deze ronde doorkomen, dan plaatsen ze zich voor de eerste ronde van de echte beker. Dus dit zijn nog de lokale voorrondes. En daarin kunnen ze ook zomaar eens uitkomen tegen een profclub. Dus misschien ze binnenkort wel hier in de buurt gewoon Koninklijke HFC Ajax. Dat zou een mooi visitekaartje zijn, toch? Hij is al binnen. We gaan zo meteen eens even aan de vraag wat er allemaal in Heisa staat te gebeuren. Over Jan Gaus heb ik het natuurlijk. Eerst Ed Sheeran. Dit is Shivers.

0: M5 en Lisa Priceless. En het is bijna 12 uur. Dat betekent dat Jan Gaus er helemaal klaar voor is. Jan, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Correct. Ik zit niet helemaal lekker in beeld.
0: Zit je niet lekker
1: hallo,
0: in beeld?
1: Hier ben ik.
0: Mocht je meekijken, Jan Gaus zit niet lekker in beeld.
1: Lekker in beeld. Ik zal even mijn... Kijk, daar ben ik.
0: Jan Gaus is niet zo ijdel hoor. Hij hoeft niet per se in beeld.
1: Wat nou ja, kijk, als gebeuren? Ik dan zo half, zo'n half in beeld zit, dan dat vind ik dan ook weer wat. Maar
0: nee,
1: goed, goedemiddag. Ja, ik heb geen idee.
0: Oh. Nou.
1: Oké, plaatje.
0: Tijd voor Heisa. Veel plezier.
2: Dit is 105. Het is 12 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is 1 graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar 1 graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat is lekker. 21 tot 24 graden.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Het is 1 over 12. Goedemiddag.
2: Jan Gaus.
1: Dit is het programma Heisa. En dat programma Heisa is er tot 3 uur. Ik hoop dat Diederik de Rooij even langskomt. Ja, Diederik de Rooij die heeft hier vroeger een programma gepresenteerd. En die woont tegenwoordig op Bonaire. En ik hoop dat hij even langskomt. Dan gaan we even lekker ouwe hoeren over Bonaire. Dat vind ik wel leuk. Ja, op zender, hè, natuurlijk. Dit is Mama's Gun. En hier is Joy.

0: je altijd nog leuk, hè? Dit nummer van Amy MacDonald. En This Is The Life. En dat allemaal op deze zaterdagmiddag. Ja, het is 8:08. En ik moet er best wel een beetje van bij komen. Waar moet je van bij komen? Nou, ik zal het je toelichten. Ik, Haarlems Dagblad, ik hou hem even op hier in de studio. Heeft helemaal gelijk, het is pijn aan mijn hart. Wintercircus Haarlem moet vertrekken uit de Spaarnestad. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit, maar ik vind het wel ontzettend jammer. Want je kwam altijd dan de stad binnenrijden en je zag dan altijd het Circus Rens of een adapt daarvan. Zo links of rechts van de weg. Altijd mooi, Haarlem. En nu, wat ik het ergste vind. Kijk, als het dan helemaal weggaat, oké. Okay. Maar dat het dan moet vertrekken naar de Haarlemmermeer. Ja, dat het is al echt heel jammer. Ik geloof wel dat er een andere circus of zo komt. Maar goed, ja. Maar ja, dan de centrale vraag natuurlijk, Jan Gauws. Hoe vaak ben je bij het circus geweest? Nou, dat is ook wel weer een hele tijd geleden. Ja.
1: Dit is Haarlem op zaterdag

Sunnery James, Rian Marciano en I Wonder. Heerlijke nazomer hit die we hier bij Haarlem 105 zeer regelmatig draaien. En dat vind ik helemaal niet erg. De zaterdagmiddag is dit tot 3 uur met het programma Heisa.

Al Corey. En misschien zie ik hem mee te kijken via de televisie. Dan zag je ook hem in dat autootje zitten, volgens mij over het eiland Ibiza, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En dit is Ella Langley, een lekkere country. Just when

0: kan wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik zat even te kijken. Van de... Oh ja, deze. Nieuw binnengekomen in de top 40 gisteren.

wel verwacht eigenlijk. Ik dacht eigenlijk wel dat er meerdere nummers van Dolly Parton weer opnieuw zouden uitkomen en in de top 40 komen. Nou, uitkomen, dat zijn ze natuurlijk al, want ze zijn al gewoon beschikbaar. Maar 25 gisteren binnengekomen in de top 40. Dolly Parton.

Heerlijk, zeker. En John Roos, die app mij via de Haarlem 105 app, want die hebben we tegenwoordig ook. Ja. En die wil even kijken wat hij wil horen. Dat ga ik eens even opzoeken. Doctor My Eyes. Hmm.

0: heeft John Roest ook nog de humor erin zitten, want hij is aan zijn oog geopereerd. En nu heeft hij dus een liedje, Doctor My Eyes. Ja. En ik ben dat nummer een beetje aan het opzoeken. Het is van Jackson Browne. Maar nu moet ik dan nog even de juiste versie ervan vinden die ik hier ook kan uitzenden. Ja.
1: Haarlem 105. Dit is Heisa. Haarlem 105.
0: En de BB&Q Band, je weet waar die B voor staat. Bronx. En dan de BB&Q Band. Ja. En ander beat. Hè? Drie wijken uit New York. Queens. De Bronx. En waar zou die andere beet dan voor zijn? Ja. Ik hoor het je gillen.
1: De Haarlem 105.

0: Tune Band en On The Beat.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Heemstede oefende gisteren met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er, met onder andere vrijwillige zendamateurs, een informatiepunt ingericht voor vragen die je anders aan 112 zou stellen.
3: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
4: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achter komen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
2: Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties. Vanaf 2028 rijdt Connection niet meer in onze regio. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend om een busmaatschappij te vinden die de komende 13 jaar alleen recht heeft op vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Alleen Arriva schreef zich in. Zowel Connection als Airnet vonden de risico's te groot. Kosten, personeel en het energienetwerk spelen hierin een rol. In december besluit de provincie of Arriva aan de eisen voldoet. Donderdagnacht heeft een auto zich klemgereden in de bosjes aan de Zuiderhoutlaan. De inzittenden waren gevlucht, maar de politie vond een identiteitsbewijs naast de auto. Over het lopende onderzoek doen ze geen mededeling. Hoe de auto in de bosjes is terechtgekomen is onduidelijk. Wel stond hij dusdanig vast dat er een berg eraan te pas moest komen. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Ondanks een voorgestelde doorstart en bestuursvervanging zag de gemeente geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Voor nu stoppen poppodium en horeca. Mogelijk kan de muziekschool doorgaan met hulp van Stichting Hart. De gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen. En dan het weer dit weekend. Vandaag is het licht bewolkt met een matige westenwind bij een temperatuur van zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen draait de wind en is er meer ruimte voor de zon. Dan wordt het zo'n 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

buurt. Hij komt hier uit de buurt van Haarlem. We hebben heel veel nummers van hem hier in het systeem zitten. En nu kwam dan dit nummer van bij All My Soul. Goedemiddag, het is zaterdagmiddag. Dit is het programma Heisa en Bruno Mars.

heerlijk. En On My Soul was dit heerlijk, ja, zeker. Eens even kijken. Oh, dan moet ik het wel goed doen. Speciaal kabeltje heb ik eens even hier aan het mengpaneel gehangen. Om dit nummer te kunnen draaien. En dat allemaal een speciale verzoek van Jon Roest. Jackson Browne, Dr. My.

0: dat speciaal van John Roosters die dit... ik weet niet of hij daar zelf helemaal op gekomen is om dit nummer uit te kiezen. Of dat iemand dat heeft geëmpt. Om hem een beetje hard onder de riem te steken natuurlijk. Dat zou zomaar kunnen. Maar het is wel een mooi toepasselijk nummer. Want John Roos die had op een gegeven moment wat aan zijn oog. En toen kon hij... ze gaan nog een keer. Nou, dat is ook weer niet de bedoeling. Toen moest hij naar de dokter. En, maar goed, dat oog is gelukkig wel behouden. Ja.
1: 105. Haarlem 105. We zijn er al.

Ja, het is toch best wel een beetje een superster. Ze heeft hier toen ook het hele veld, ja, 's middags al helemaal vol kunnen laden. Dat er een oproep gedaan moest worden om vooral niet meer naar Haarlem te komen. Dat was toen bij Bevrijdingspop en dan heb ik het natuurlijk over Roxy Dekker. En gisteren konden ze gewoon eventjes doodleuk aan dat Roxy Dekker als eerste Nederlandse vrouwelijke artiest solo in de Johan Cruijff Arena gaat. En dat is dus volgend jaar. Het is toch niet te geloven, die Roxy Dekker. Ik zei gelijk tegen Sylvia, mevrouw, kaarten bestellen. Ze keek me zo aan van, ben jij gek geworden of zo. Maar nou, ik vind het toch wel heel grappig. Roxy Dekker, en ze heeft ook een nieuwe single uit en die heet Bare Minimum.

Arminium. Echt een mooie ambtenaar, het woordje ook. Wat door managers wordt gebruikt. Ja, de Arminium. Als je daar maar aan voldoet, ja. 105. Man, oh man. Ja, dat is altijd wat. Ja, en ik vind het wel grappig dat Roxy Dekker daar dan net een liedje over mag maken. En dus volgend jaar in de Arena als eerste Nederlandse vrouwelijke artiest in de Johan Cruijff Arena. Dat is toch mooi, hè? Haarlem 105. Inderdaad, met Alexander O'Neill.

0: Ja, ja. Een heel album heeft ze hiermee volgemaakt met dit soort liedjes. Danceteria was dit natuurlijk van Madonna. En daarvoor draaide ik Alexander O'Neill en Fake. Ja. We gaan luisteren naar het NOS Journaal van bijna 2:00. Ik kwam zo even uit met de liedjes. Ja, maar het nieuws. En dan nog 2 uur lang Heisa op deze zaterdagmiddag. 105.
1: Dit is 105. Het is 1:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond over Asselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, goedemiddag.
1: Jan Gaus.
0: Ja, 4 over 2. 4 over 1. Zo hard gaat het.

UC was dit en Ring My Bell, het oude nummer van Anita Ward. En Ring My Bell natuurlijk, hier op de zaterdagmiddag. Het is bijna 1:15. En dit is Shanna Spiro en The Great Expectations. Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105.

0: Ja. Blijft mooie muziek, hè, van die Shanna Spyro. En Great Expectations natuurlijk, ja. En die hebben we natuurlijk hier ook wel een beetje, de Great Expectations nu. Want Diederik de Rooij is net binnengekomen. Een grote verwachting, jij staat ook hoor. Je kunt nu al gelijk wat zeggen.
1: Man, ik ben nog even met mijn koptelefoon.
0: Ja, je hebt je koptelefoon.
1: Ik heb mijn koptelefoon.
0: Stress. Nou, even Glenn is daar.

0: License to Kill. Blijft een heerlijk nummer. Natuurlijk uit de 007. Heb jij dat eigenlijk door, Diederik? Komen er weer 007 films uit met kerst?
1: Ik heb geen idee, maar ik vind het wel een waanzinnig nummer.
0: Het is wel een waanzinnig nummer. Het is een van de betere 007 nummers. Zeker.
1: 100% met je eens. Hier zit die knop.
0: Ja. Diederik de Roo, jij zat hier vroeger bij Haarlem 105. In de ochtend ben je samen met Bob Evers dat ochtendprogramma begonnen.
1: Wat feestje.
0: En dat was het feestje. Dat begon door de week. En is later doorgezet ook in het weekend.
1: Ja.
0: Is er nog tijd, gelukkig. En vandaag de dag heet dat. En dat zijn jullie toen. Hoe lang geleden begonnen alweer?
1: Heel lang geleden. Ik denk 2000, nou ja, heel lang geleden. 2022?
0: 22, ja.
1: Ja, iets zoiets. Samen met Bob. Bobby Evers was het al. Ja, jongen.
0: Ja, dat was mooi. Jullie hebben nog contact, hè?
1: Ja, regelmatig. Hij adviseert mij nog over sommige zaken.
0: Oh ja?
1: Waar ik liever niet over spreek. Op de radio. Hij schrijft en doet rare dingen over toe. Maar het is Bob, hè? Je kent Bob.
0: Nou ja, dat zullen veel mensen niet achter hem zien. Als je hem ziet, dan een kleine mannetje. Maar hij heeft denk ik meer verstand dan wij tweeën met elkaar, hè?
1: Dat is zeker.
0: Dat
1: is 100% zeker. Hij is aan. Goedemiddag. We zijn er weer.
0: En hij spreekt zijn taal ook geweldig. Hij bijvoorbeeld, ik ben helemaal jaloers. Als je hem Frans hoort praten, dat is gewoon. Dan denk ik, hallo, wat is dit?
1: Maar weet je hoeveel dagen die per jaar in Frankrijk zit?
0: Ja, ook veel. Ja.
1: Zo leer je het wel, hè? Want dat zou wel moeten bij de boulangerie en weet ik veel waar.
0: Ja, dat is waar. Maar ik denk dat ik het dan nog niet zou leren. Op een andere manier. Ik heb niet zo'n talenknobbel.
1: Hij staat er voor open.
0: Oké. Okay. En jij? Want jij werkt nu, of je woont en werkt nu op Bonaire.
1: Ja.
0: Papiamento?
1: We hebben een heel ander probleem. Douchie. Dus veel verder kom ik niet.
0: Bondia.
1: Ja, Bondia, Bonucci, Bontardi.
0: En ook Bon Simon.
1: Ja, dat is een goede week.
0: Goede week.
1: Ik wens je een goede week.
0: En dan mag je dan op maandag tot 12 uur middags, als je het na 12 gaat zeggen, dan zeggen
1: Nee. Het begint eigenlijk zondag, hè? Zondag, eind van de dag. Bon Simon. Ik doe daar de ochtend op Mega Hit FM. En daar doe ik dus de hele maandagochtend. Bon Simon. Enjoy your week. En dan gaan we weer los. Dus dat is mooi.
0: En qua muziek wordt er ook best wel veel gedaan op Bonaire zelf. Hè? Wij hebben hier dan muziek uit de buurt tegenwoordig. Muziek uit Haarlem, Heemstede, Zandvoort.
1: Snap ik.
0: En op Bonaire zit er ook bijvoorbeeld Sammy Martin.
1: Sammy Martin is gewoon de ster van Bonaire. Dat is ongelooflijk maar waar. Die dame kan zingen, ze maakt een show. Het is een performance, het is een groot feestje. De hele regatta 2026 komt eraan in oktober, daar op het eiland, is eigenlijk gebouwd rond Sammy. Want zij doet de hoofdact, de hoofdshow. En dat trekt ontzettend veel mensen. Vooral van Curaçao. Dat is Papiamento natuurlijk, waar ze in zingt. Engels, waar ze in zingt. Maar hier in Nederland, terwijl Bonaire een best eiland is, met andere woorden, een bijzondere gemeente van Nederland, hoor je of zie je haar nauwelijks. Dus,
0: nee. Nou, er is één uitzonderingetje.
1: Dat ben jij. Dat ben jij, ja. Maar dat komt ook omdat je dood hebt met die nummers. Dus dat zal wel moeten.
0: Ja, nee, niet eens.
1: Oh.
0: Ik ben het helemaal met jou eens trouwens. Dat je een bijzondere gemeente van Nederland.
1: Ja. Hè,
0: het is eigenlijk gewoon, net zoals Heemstede, is Bonaire een gemeente van Nederland.
1: Ja.
0: Ik draai het dan ook in het nationaal product. Morgen hebben we bijvoorbeeld weer het nationaal product.
1: Ja.
0: En dan draai ik ook, dan krijg ik wel eens een appje. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Sammy Martin is uit Nederland.
1: Ja, ja dus. En Papiamento is natuurlijk net zoals Fries. Dus als iemand in Fries zingt, zoals de kast, dan wordt het wel gedraaid op de Nederlandse radio.
0: Ja.
1: Maar Papiamento is toch lastig? Papiamento. Oh, daar is ze, de schat. Ah, ik vind hem waanzinnig, man. Ik ben echt zo goed.
0: Ook even Sammy. Ja, Sammy.
1: Sammy Martin, Carolina, hier op

0: Sally Martin.
1: Ook een prachtige reclame natuurlijk voor Bonaire. Hè? Want allemaal plaatjes zie je daar als je daar wel eens... Oh, daar was ze weer. Ja.
0: Ze is ook ambassadrice, is dat goed? Ambassadeur van het eiland. Zij vertegenwoordigt het eiland ook bij die officiële bijeenkomsten. Wat er ook gebeurt is, dat is natuurlijk allemaal toerisme van het eiland... is dat zij shows geeft op die cruiseschepen.
1: Ah.
0: Dat gebeurt om mensen te trekken, feestje te maken. Daar heb je Sammy, Martin en Carolina voor nodig. Dus dat gebeurt gewoon, jongen.
1: Carolina?
0: Ja, dat is de moedersnaam. Ah, en die gebruikt je Sammy, Martin, Carolina. Dus,
1: Oké, helemaal goed. Nou, we doen straks even het nieuws en dat soort dingen. En dan volgens mij hebben ze ook nog een nieuwe single uitgebracht. Ja. Beetje met rap er ook in.
0: Ja, reggae. Het is druk.
1: Ze is druk. En nu zit ze ergens in Indonesië?
0: Bali. Ze is aan het optreden Bali.
1: Oké.
0: Okay. Een paar weken geleden was ze in Miami. Dus Amerika doet ze daar. En ze is veel op de eilanden. Curaçao, Aruba en natuurlijk Bonaire.
1: Oké.
0: Okay. Het beautiful Bonaire.
1: Hey, en er is wel wat behoorlijk aan de hand op Bonaire. Hè? Het is niet allemaal zonneschijn.
0: Nee.
1: Iets met een,
0: waar wel.
1: Waar wel. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat moeten we zeker niet vergissen.
0: Ja.
1: Maar ook bijvoorbeeld een afvalberg. Die, vertel dat eens. Het is eigenlijk gewoon een open... Wij kunnen er niks meer bij voorstellen in Nederland. Hè? We hebben gewoon een open vuilstort, waar alles volgens mij ook bij elkaar gekletterd wordt.
0: Plastic maakt niet uit, statiegeld kennen we daar niet. Het is een vuilnisbelt, letterlijk een berg vuil. Maar door de hitte brandt die regelmatig. En dat gaat ondergronds door, want dat sijbelt die vulkanische grond in. Er zit allemaal lucht en toestanden in. En dat vat dan vlam. Het is nu wel zo dat we een stapje vooruit zijn gegaan. Het medisch afval, dus vanuit het ziekenhuis gewoon...
1: Dat ging er ook gewoon bij.
0: Boom, net zo makkelijk. Dat gaat nu wel met containers terug naar Europees Nederland. Maar het is ook het gevolg natuurlijk van het toerisme... dat het zoveel meer vervuiling is. Trouwens, ik kan jou een verhaal vertellen. En dat is echt... Er zijn haaien getest. En haaien zijn positief getest in het Caribisch gebied op cocaïne. Cafeïne. Ja, je hou je vast, hè? Hey. Diclofenac, paracetamol en al dat soort zaken. Want het is voor ons vanuit Europa niet te begrijpen. Bonaire heeft het wel geregeld. Die heeft echt een waterzuivering. Maar het merendeel van de eilanden gaat gewoon 80-90% van het afvalwater ongezuiverd, onbehandeld, bam, die zee in.
1: Vind je hem leuk?
0: Ik vind hem prachtig.
1: Dit liedje?
0: Ja.
1: Hij hoort er wel een beetje bij, hè?
0: 100%. Ja.
1: Zo erg is het trouwens niet, hoor.
0: Nee.
2: I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: Diederik, weet jij nog welke artiesten hier allemaal meededen met die Philadelphia International All Stars?
1: Niet echt, maar dat is bijna hetzelfde als je me vraagt.
0: Nee, ik heb precies hetzelfde. Dat is een beetje een lullige vraag voor mij. Maar in ieder geval, Lou Rawls zit erin.
1: Volgens mij hoor je die.
0: Die kan je echt horen, maar er zitten nog allerlei andere gasten zitten er ook in. De Philadelphia International All-Stars en zo. Met Reds en de Roaches en dat soort dingen. Die komen ook wel voor, maar die komen hier ook voor.
1: Ja, zo is het.
0: Ja, precies.
1: Heel simpel.
0: We gaan luisteren naar het Haarlem 105 nieuws. Nou, kijk eens even aan hoe prachtig dat getimed is. 2:30 precies.
2: Haarlem 105.
3: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Heemstede oefende gisteren met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er, met onder andere vrijwilligers en amateurs, een informatiepunt ingericht voor vragen die je anders aan 112 zou stellen.
4: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
5: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achter komen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
3: Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties. Een busje is donderdagnacht volledig uitgebrand bij het Reinalda-park. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Het vuur was snel onder controle, maar het busje was niet meer te redden. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart. Daarbij roepen ze getuigen op om zich te melden. Vanaf 2028 rijdt Connection niet meer in onze regio. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend om een busmaatschappij te vinden die de komende 13 jaar alleen recht heeft op vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Alleen Arriva schreef zich in. Zowel Connection als Airnet vonden de risico's te groot. Kosten, personeel en het energienetwerk spelen hierin een rol. In december besluit de provincie of Arriva aan de eisen voldoet. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Ondanks een voorgestelde doorstart en bestuursvervanging zag de gemeente geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Voor nu stoppen poppodium en horeca. Mogelijk kan de muziekschool doorgaan met hulp van Stichting Hart. De gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen. En dan het weer dit weekend. Vandaag is het licht bewolkt met een matige westenwind bij een temperatuur van zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen draait de wind en is er meer ruimte voor de zon. Dan wordt het zo'n 22 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Bridges. En Light the Way. Een lekkere nieuwe single van hem is dat. 6 over half 2. We praten straks verder met Diederik Drooy. Maar nu eerst Vicious Z.

0: The Worker, ken hem ook van ze. Viesje Zien natuurlijk en Marlies. En je zou vandaag maar Marlies eten, dan,
1: weet
0: je
1: goed.
0: Dan weet je dat ook weer. Diederik de Rooij hier bij me in de studio.
1: Ja. Wij hebben hetzelfde probleem.
0: Dat is
1: omvang. Volgens mij hebben wij een spraakgebrek.
0: Ja,
1: wij hebben
0: spraak.
1: Alle twee moeite met het uitspreken van titels en namen. Want ik zeg altijd Fischer Z. En jij zegt weer Fischer Z. En dat is ja altijd heel lastig met ons. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ik denk toch dat het echt Fischer Z is.
1: Oké. Nou, dan dat. Ik geef het ook eerlijk toe, dat ik het af en toe gewoon niet weet.
0: Maar, je kan het natuurlijk, ja, waar kan je het in stoppen tegenwoordig? In weer van alles.
1: Ja, van alles, dus.
0: En kijk, weet je, dat was vroeger, werd er gevraagd aan Billy Joel.
1: Ja.
0: En die noemde sommige mensen Billy Joel.
1: Ja.
0: En toen vroegen ze aan hem, Billy Joel, hoe wil je genaamd worden? Maakt me geen reet uit als je mijn platen maar koopt.
1: Kijk, dat zijn teksten.
0: Dat zijn niet echt, hè?
1: Ja.
0: Als we, don't care a fuck.
1: Ja, maar hetzelfde met meneer Guetta. Is het David of ja. David?
0: Ja, ja, precies. Nou, ja, hij komt uit Frankrijk. Dus
1: dat is eigenlijk David, maar wij zijn allemaal David.
0: Ja.
1: Ach ja.
0: Precies. Terug over Bonaire, want dat is interessant. Jij woont daar nu. Wat valt jou nou als... Want je bent er ook helemaal geen... Want je denkt niet dat je als dan... Dat is wel een beetje gek natuurlijk, Diederik. Dat als je daar gaat wonen...
1: Ja.
0: Dan, en je bent, je hebt gewoon een Nederlands paspoort. Je hebt een rijbewijs.
1: Ja.
0: Maar dan moet je na een half jaar... Moet je er toch echt weer af, hè? Want je mag daar niet zomaar blijven wonen.
1: Nee. Als Nederlander en Amerikaan, geloof ik, dat weet ik niet zeker, maar als Nederlander, Europees Nederlander, mag je daar gewoon 180 dagen verblijven van de 365 zonder dat je een vergunning
0: nodig
1: hebt.
0: Okay.
1: Kan je gewoon blijven. Nou, mensen die langer blijven, daar is de Marseille zeer op gespitst, die krijgen boetes. Want je denkt, het blijft drie kwart jaar, je hebt niemand in de gaten, maar zo werkt het niet. Ze controleren precies hoe lang je op dat eiland bent. En dat heeft alles te maken dat je geen gebruik maakt natuurlijk van de voorzieningen die daar ook zijn. Dus je hebt echt een vergunning nodig,
0: en
1: verblijfsvergunning.
0: Niet mee betaald met die voorzieningen, denk ik ook.
1: Ja, natuurlijk. Je betaalt belasting ook op Bonaire. Tuurlijk, het is Nederland. Waar betaal je dan geen belasting? Dat is heel simpel. En dat is wat ze doen. En je krijgt dan, en dat is een prachtig woord, als je binnengelaten wordt, dus dat je daar echt mag verblijven, 12 maanden per jaar, een cedula.
0: Oké. Okay.
1: En dat is natuurlijk van de IND. Die is ook tegenwoordig algemeen bekend, hè? De IND.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk de...
0: Immigratie- en Naturalisatiedienst.
1: Die staat daar borg voor. En Bonaire is in principe eigenlijk een soort buitengrens van Nederland. Dus er zijn veel mensen uit Venezuela, Peru, noem het maar uit, Zuid-Amerika... die een betere toekomst verwachten in dat Caribische gedeelte van Nederland. Omdat ze dan ook in voorzieningen vallen natuurlijk... Die er veel aantrekkingskracht hebben.
0: Maar
1: ook
0: die zijn eigenlijk dan een beetje illegaal? Want die hebben dan geen cedula, neem ik aan.
1: Nee, maar die hebben dan een werkvergunning voor een half jaar.
0: Okay.
1: En dan
0: gaan ze weer even terug. En dan kunnen we weer terug.
1: Ja, zo gaat. Of ze blijven gewoon, hè?
0: Ja, precies.
1: Want er gaan ook nog steeds bootjes. Ze zeggen wel met fruit, maar er zit natuurlijk van alles in. Dus,
0: precies. Ja. Nou, ik denk dat er nu iets minder bootjes zijn. Want als je dan ziet hoe Donald Trump met die bootjes omgaat... dan denk je toch van, nou, als je dan vanuit Venezuela met fruit gaat... dan moet je er wel heel goed groot op zetten, fruit!
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Want, en je moet ook niet meer varen met snel varende motorboten... en met vier motoren erachter, want dan gaat het ook al snel mis.
0: Dan gaat het al snel.
1: Ja, hij gooit gewoon een bom op.
0: Dus jij bent... Maar wat wel de consequentie is, Diederik, dat je in Nederland hebt uitgeschreven.
1: Ja, ik ben geen Nederlander.
0: Je bent Bonaireaan nu.
1: Ik ben een echte Bonaireaan, Makamba. Maar dat is iets anders. Dus dat is een vreemdeling.
0: Dat is een vreemdeling, Nederland, witte ben je. Dus,
1: ja, dat is ook waar.
0: Wat is als je nu met in Nederland met een auto gaat rijden? Dat is ook wel heel speciaal.
1: Ja.
0: Want dan heb je namelijk een Bonaireaans kenteken. Rij je daarmee rond?
1: Ik rij rond met een Bonaireaans kenteken.
0: Oh,
1: omdat...
0: je hebt dat ook? Je hebt ook een auto?
1: Ja, want ik mocht niet meer rijden in mijn eigen Nederlandse auto. Omdat ik uitgeschreven ben.
0: Precies.
1: En de verzekering dekt dan niet de schade.
0: Ja.
1: Dat zijn de kleine lettertjes. Dus ik werd gedwongen om mijn oude auto... Ja, hou je vast, mijn Nederlandse auto uit te voeren. Dus kenteken door te knippen. Uit te voeren... Bonaire aan te geven, die auto. Ja, zeg maar. En met de platen in mijn koffertje terug naar Nederland en op mijn auto te schroeven. Zeg maar.
0: En dat heb je ook zo gedaan?
1: Ja. Dat moet ik betalen, verzekering.
0: Hoe vaak ben jij in Nederland aangehouden door de politie dat ze dachten van, hè? Wat is dat wel voor kenteken?
1: Al 2 maal.
0: 2 maal?
1: Ja.
0: En dat is best veel.
1: Ja, normaal word je nooit aangehouden eigenlijk. Of,
0: maar die vonden dat gewoon interessant. Die denken van, nou, hé, hey, wie is dat? Wat heeft die voor? Die heeft een eigen kentekenplaat erop geschroefd.
1: Het is, ja, dat is het, want het is namelijk niet te vinden. De computers zitten niet aan elkaar. Een Duitse auto is te vinden. Een Frans kenteken is te vinden hier in Europa. Ja. Nederlanders natuurlijk ook. Kunnen ze gewoon intoetsen, weten ze wie er voor hen rijdt. Maar een Bonaireaans kenteken is niet te vinden. Ik heb wel nu net keurig betaald bij het parkeren. Maar als ze langskomen en ik betaal niet, ik zou zeggen, jongens, doe je best. Stuur hem naar B17660. Dat is mijn kenteken. En ik zie hem wel verschijnen op Bonaire.
0: Wat ik ook mooi vind, het is B van Bonaire. En dan?
1: 17660.
0: En dat zijn het aantal auto's op Bonaire, zou je bijna denken?
1: Nou, ja, dat was
0: heel
1: toen
0: veel dan, 17.000.
1: We zitten nu op de 20.
0: 20.000 auto's?
1: Ja, en dan heb je nog een V-kenteken. Dat is een vrachtwagen. V voor vrachtwagen.
0: Van.
1: Ja. Ja, maar nee, verder. V, vrachtwagen. TX, dames en heren, is taxi.
0: Oh, wat mooi zeg.
1: Ja.
0: Heel mooi.
1: Ja.
0: Kijk jij ook een beetje, krijg je dat een beetje mee op Bonaire? Dat is dat datingprogramma op RTL 4. Het is nu net afgelopen.
1: Oh, meneer Ros.
0: Ja.
1: Ik ken meneer Ros al voor B&B vol liefde.
0: Ja, ken jij hem?
1: Ja, tuurlijk. Hij is met kippies, staat hij.
0: Ja.
1: Die verkoopt hij voor dingen. Hij is kunstenaar.
0: Ja.
1: Het is een bijzondere man.
0: Hij verkoopt ook, of hij verhuurt ook bootjes volgens mij.
1: Hij doet
0: van alles, hè?
1: Hand- en spandiensten. Hij rijdt ook in een prachtige GMC, zo'n General Motor Company car, zo'n hele grote. Ja. Maar ik heb begrepen dat hij niet erg succesvol is geweest in B&B. Vol liefde.
0: Je hebt er geen enkele aflevering van gezien, denk ik, hè?
1: Ik zelf niet. Het is natuurlijk wel door anderen daar gezien op het eiland. Ik heb de opnames gezien. Dat is dan wel wat er gebeurt. Je ziet hem en haar rondlopen met die cruise op dat eiland. En dat is ook wel lachen. Wat je weet, oh, daar gaat het
0: en
1: komen.
0: En dat was dan ergens in februari, maart, weet je dat nog?
1: Ja, dat was vorig jaar zelfs.
0: Oh.
1: Dat was voor kerst. En het gaat zo door. Die opnames zijn dan echt al, die zijn nu al bezig voor de nieuwe B&B, denk ik. Of ze hebben nu
0: helemaal mooi, helemaal mooi. Dus je kent je Fred, ja.
1: En ja,
0: je woont in een mooi gedeelte van, je zou er maar naast wonen, denk ik dan, hè? Want, of valt dat mee? Is dat allemaal, die kavels allemaal zodanig uitgespreid? Of heb je geen idee daarvan?
1: Ik weet waar die woont en het is een prachtig stukje van het eiland. Het is ook aan het water, hè? Dat is, zijn de watervilla's.
0: Hoe nou is het, denk ik, hè? Een soort uitgegraven.
1: Ja, dat is het vlakbij Flamingo, bij het vliegveld.
0: Ja.
1: Het is prima, het is prachtig. Maar ik woon helemaal aan de andere kant. Ik woon bij Sabadeco. Dus ik zit helemaal aan de andere kant.
0: Precies.
1: Ja.
0: Want je bent een beetje onrustig. Hè? Je denkt van, wanneer gaat hij weer een liedje draaien? Dat ga ik ook zo doen. Jij bent gewend. Jij zit, want dat is ook leuk. Je bent hier weggegaan bij Haarlem 105.
1: Ja.
0: Je zit daar bij een hit radiostation.
1: Dat is het hele verhaal.
0: Dat is het hele verhaal.
1: Ja, tempo.
0: Dus jij hebt zoiets van,
1: starten. Wat duurt het lang met die gozer? Wat een geklets.
0: Wat een geklets.
1: Ja. Hey, less talk, more music.
0: Nou, dat gaan we dan doen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, kondig jij maar aan.
1: Sammy, zoals ik hier niet.
0: Ja, Sammy. Mi papi mel.
1: Miel.

0: Ja, ja, ja, ja. Dat is toch mooi, hè? Dat is toch mooi, hè? Dit,
1: ja.
0: Goh.
1: En bende maken we ervan.
0: Jij vertelde net, Diederik, dat zij dus niet alleen de zangeres is, maar ook heel veel doet in... om het allemaal voor elkaar te krijgen. Om, het, om de videoclip, om dat ook een beetje te regisseren. En dat ze daar ook, en met de nummers ook, hoe die tot stand worden gebracht.
1: Ja, ja, dat laatste, maar dat is nou dan het mooie van socials. Je kan via die socials kan je dus haar volgen. En je ziet haar ook in die studio's zitten, wat ze precies doet. En jij ziet ook die clips, dat ik had je net zien. En dan zie je ook hoeveel werk en hoe professioneel het aangepakt wordt. En dat... vind ik dan bijzonder dat ze dat toch allemaal voor elkaar krijgt vanaf Bonaire.
0: Ja, vanaf dus, Bonaire. De nieuwe single, de echte nieuwe single, die is met die heet Baby.
1: Ja.
0: Dus dat is ook wel mooi. En daar zit ook een rapper in, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: En wat ik Jumbo mooi vind aan die video, is dat ze dat dan met een green wall hebben opgenomen.
1: Ja.
0: Maar blijkbaar later hebben gedacht van... nou, laten we die green wall maar even gewoon toch laten... dat we die beelden er niet in programmeren of niet inzetten. Dat is heel mooi. Is dat, ja, dus ze denken er ook wel heel goed over na. Nou, hij zit hier in de studio.
1: Zo is het.
0: De Roy van Bonaire. En dit is James Blunt.

0: Ja. And that's dangerous. Taste like summer. We hebben hier een fantastische zomer achter de rug. Wat voor periode hebben jullie achter de rug in Bonaire?
1: Vrij droog. Warm, maar ja, daar is 33 graden eigenlijk normaal. Ja. En nu is het gewoon heet, omdat de wind is weggevallen.
0: Oh ja, dat is altijd. Ja, ja. Dat is
1: deze periode. Ja. Orkanen, zuigen.
0: Daarvoor ben jij even in Nederland, hè?
2: Ja. Ik wel.
0: Dankjewel, Diederik de Rooij. Hier in de studio van Haarlem 105. En dit is een ander.
3: Dit is Haarlem
4: 105.

0: dan de synthesizers kwamen. Toen was deze meneer Harry Tuman. Die was toen een van de eerste die dan een discoplaat maakte. En wat heel mooi was aan dit nummer, dat je in die tijd had je heel veel rustige plaatjes. Dat je voetje voor voetje zo moest dansen. Maar de echte dansers die kwamen pas van hun plek af als ze dit nummer hoorden. Harry Tuman en Underwater. Ik ben er straks weer naar het NOS Journaal van 2 uur met nog een uurtje Heisa. Tot zo.
1: Iedere eerste maandag van de maand vanaf 7 uur 's avonds.
2: Queer Vibes
1: op Haarlem 105.
3: Aanstaande maandag praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy.
1: Queer Vibes, aanstaande maandag vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
4: Dit is 105. Het is 2 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 4 over 2. 105. Goedemiddag.
4: Jan Gaus.
0: Ja, het is nog een uurtje. Heisa, tot de...

Mesmerized was dat. Heerlijk. Want zaterdagmiddag, het is 2:12. En dit is somber. And my body isn't ready.

0: Ja. Wat is somber natuurlijk. And my body isn't ready.
1: Haarlem. 105. Dit is Haarlem. Op zaterdag van 12 tot 3. Jan Gaus. Heisa.
2: Haarlem 105.
0: Ja, gooi er maar wat jingles tegenaan. Hier is Change.

0: Dit is Haarlem 105. Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.
1: Soms gebeuren er gekke dingen in de studio. Ik denk, nou, ik heb nog 3 minuten, maar het plaatje is op een andere manier ingekort. Ja, en maar goed ook. Change was dat en Change of Heart. En dit is Son Milieu en een mooi nieuw nummer, Feels.

Ja, Zombie natuurlijk. Een lekker nummer. En Fields. Als je mee hebt gekeken op televisie, dan zie je daar niet de beelden van bevrijdingspop volgens mij erin zitten. Dat is dan wel weer een beetje jammer natuurlijk. Ja. Ik hoorde gisteren, zat ik ergens bij een strandpaviljoen, dan hoor ik het ene origineel van dit nummer.

0: zouden ze op nummer 1 komen. Gisteren stonden ze in de top 40 en nu natuurlijk nog, maar gisteren werd hij uitgezonden. En stond hij op nummer 2, de Bauza. 25 weken al in die top 40 met Magnetic. En Hugo met Salto, met Jamaica, die hoorde je daarvoor. Nieuw nieuws van 2:30.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Heemstede oefende gisteren met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er, met onder andere vrijwilligers en amateurs, een informatiepunt ingericht voor vragen die je anders aan 112 zou stellen.
3: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
4: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achter komen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
2: Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties. Donderdagnacht heeft een auto zich klemgereden in de bosjes aan de Zuiderhoutlaan. De inzittenden waren gevlucht, maar de politie vond een identiteitsbewijs naast de auto. Over het lopende onderzoek doen ze geen mededeling. Hoe de auto in de bosjes is terechtgekomen is onduidelijk. Wel stond hij dusdanig vast dat er een berg hier aan te pas moest komen. Een busje is donderdagnacht volledig uitgebrand bij het Reynaldapark. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Het vuur was snel onder controle, maar het busje was niet meer te redden. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart. Daarbij roepen ze getuigen op om zich te melden. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Ondanks een voorgestelde doorstart en bestuursvervanging zag de gemeente geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Voor nu stoppen poppodium en horeca. Mogelijk kan de muziekschool doorgaan met hulp van Stichting Hart. De gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen. En dan het weer dit weekend. Vandaag is het licht bewolkt met een matige westenwind bij een temperatuur van zo'n 19 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen draait de wind en is er meer ruimte voor de zon. Dan wordt het zo'n 22 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: mooie plaat is dat van Young Gun Silver Fox. En dan denk je, nou, dat is een hele oude plaat, maar dat valt best mee. En Stevie en Sly. Het is 3:10 bij Haarlem 105. Dit is het programma Heisa met Godje.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Rudy kwam de studio binnenlopen. Die zegt, ja, ik begrijp niet wat je bedoelt.
1: Ja, nu hem achter elkaar zetten, snap ik hem helemaal.
0: Ik had namelijk wel een keer buiten het programma om, had ik tegen Rudy gezegd, ik vind het heel leuk lijken op Gotjay. Ja. En ik denk, nou, laat ik hem voor de grap er gewoon eens even voordraaien. Dus dit was natuurlijk Teddy Swims met een mooi nummer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Goedemiddag, ik ben gewoon weer hier in de studio.
1: Ja, ik zei net tegen jou dat ik het heel leuk vond om vorige week naar Proefpark te luisteren en te kijken.
0: Ja, oh, dank je.
1: Heel sfeervol, alsof je erbij bent. En je hebt het vorige week goed getimed, want jij was weg en het kwam met bakken uit de lucht, toch?
0: Ja, nou...
1: Viel van mee.
0: Viel dat om 9 uur ging het pas echt heel los.
1: Oh, dus, nou ja, dat valt mee.
0: En wat je ook wel ziet, Rudy, dat is echt... je zou maar een buitenevenement hebben. En iedereen zit dus op zijn mobiele telefoon te kijken naar buienradio.
1: Radar of alarm, precies. Ja.
0: En alle mensen die helemaal... Oh, er komt regen aan, er komt regen aan. Ik zeg, ja, moet je het gewoon niet even afwachten? Misschien valt het mee. Het is best wel heftig.
1: Ja, het heeft een enorme impact. Maar ook als organisator van dit soort evenementen. Want het staat of valt, zeker zo'n proefpark, met goed weer, toch?
0: En de zaterdagmiddag en de vrijdagavond was gewoon fantastisch.
1: Ja.
0: En maar goed.
1: Maar dat was vorige week.
0: Dat was vorige week.
1: Ja.
0: Het zou bijna mijn weekendwoord kunnen zijn. Maar heb je het een beetje gevolgd? Of ga je het nog volgen? Dat is die aanbesteding die gehouden wordt vanuit de provincie... om weer een nieuwe busvervoerder te contracteren.
1: Connection gaat verdwijnen, begrijp ik.
0: Kan je dat voorstellen?
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Wij zijn zo opgegroeid met Connection, toch?
0: Nou ja,
1: ik wel.
0: In eerste instantie was het natuurlijk NZH.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: De NZH, Noord-Zuid-Hollandse busmaatschappij. En toen was het nog helemaal gewoon overheid en er was er nog helemaal niks aan de hand. En toen moest het dus dat allemaal geprivatiseerd worden. En toen kreeg je dus Connection. Connection, dachten wij dat het... Nee, je hoeft geen Connection te zeggen, maar gewoon Connection. Oh, oké. Okay. En die gingen toen door het spatbeeld heen rijden, opeens. Zag je Connection? Wat is dat, joh?
1: Yeah.
0: Maar dat was dus die nieuwe vervoerder. En nu hebben we dan... verdwijnt in 2028 uit de regio. Ik geloof het nog steeds
1: niet. Nee, het is zo'n vast onderdeel van ons straatbeeld. En dat wordt Arriva, hè?
0: Ja, Arriva!
1: Ja. Klinkt toch ook lekker? Arriva.
0: Arriva.
1: Italiaans. Ik heb geen idee waar het vandaan komt van oorsprong. Misschien wel gewoon in Nederland. Maar het klinkt wel Italiaans.
0: Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, Rudy. Ik weet het niet helemaal. Of dit wel... Uiteindelijk denk ik, kan ook natuurlijk een trucje zijn van Connection. Hè? In de aanbesteding, zo van dat ze zich even terugtrekken.
1: Oh ja.
0: En dan heb je, kijk, een aanbesteding waar niet meer partijen in zitten, kan je je afvragen of dat nog wel een zuivere afweging dan is.
1: Ja.
0: Had je dan niet gelijk benen 1-op-1 kunnen ze geven aan Connection.
1: Maar wat voor spel wordt die dan gespeeld, Jan?
0: Ik heb geen idee. Ik moet wel zeggen, mensen gaan helemaal los op social. Ja, die ook zeggen van wat een gedoe is dat. Moeten deze basisvoorzieningen wel aanbesteed worden? En ja, een klein beetje ben ik daar wel mee eens.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk gewoon een basisvoorziening.
1: Ja.
0: En om nou alles... dan hebben we straks... Arriva, het zal ook wel weer goed. Misschien dat ze wat stickertjes omplakken. Maar...
1: Dat maakt me echt geen reet uit. Zolang die bus op tijd rijdt... en het een beetje schoon is dan ben ik helemaal tevreden.
0: Ja.
1: En juist, misschien kan die aanbesteding daar juist bij helpen. Kijk, nu hebben we één partij, maar bij twee partijen... moeten die natuurlijk best wel gaan strijden om het beste plan.
0: Dat is waar.
1: In theorie ziet onze wereld er fantastisch uit. Maar in praktijk...
0: In theorie heb je daar helemaal gelijk.
1: Soms niet.
0: Moet je luisteren. Ik ben een frequent bus, meneer.
1: Ja.
0: En hoe vaak ik niet op de 300 sta te wachten.
1: Oh ja.
0: Zie je me aangekondigd. Nee, volgende bus. Alle mensen weten het ook, hè? Gewoon onvoldoende personeel. Onvoldoende buschauffeurs.
1: Is niks voor jou, Jan, om gewoon je bus...
0: Op de bus.
1: Dus ik pak hem wel.
0: Net zoals die oude... daar zeg je wat.
1: Fred Teven.
0: Fred Teven, die zat ook op de bus. Maar helemaal zo rechts naast de deur... daar zit een knopje. Een knopje onder. Daar kun je de deuren mee openen. Hè? Want die buschauffeur die gaat de bus uit. Dan zegt hij, nee, nog niet instappen. Dan doet hij hem dicht en dan komt de volgende bus... chauffeur, die komt en die drukt dan op dat knopje. Nu heb ik wel eens een keer gehad met hele stoere jongens. Nu stonden we daar in de regen. Toen zei een van de jongens, nou, ik weet het knopje, we gaan naar binnen.
1: Ja. Jullie met z'n allen naar binnen.
0: Vond ik, en die busje ver. Hoe komen jullie binnen?
1: Vertel even waar dat knopje zit, want ik denk dat heel veel luisteraars willen weten hoe die deur open gaat.
0: Nee, heel veel
1: jou
0: mensen.
1: Jouw geheim?
0: Nee, heel veel mensen weten waar dat knopje zit.
1: Okay.
0: Maar die hebben dan toch zoiets van, ik ook? Nee.
1: Bij de Arriva-bussen schijnt hij aan de andere kant te zitten.
0: Nou, we gaan het afwachten van Connexxion. Verdwijnt in 2028 uit de regio. Reizigers aangewezen op de busmaatschappij Arriva. Het staat bij ons op onze website. En die app. Heb jij hem ook op je telefoon?
1: 100%. Ik was een van de testers ook.
0: Ik ook. Ja.
1: Ik ben er heel blij mee.
0: Ik ben er ook heel blij mee, want het is heel gemakkelijk is het ook. Hè?
1: Ja.
2: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Nou, doe toch. Hij ligt voor de hand.
1: Zo makkelijk.
0: Zo makkelijk.

Calvin Harris en de Satisfy natuurlijk. Ja, dus Connection verdwijnt in 2028, maar ook Heemstede oefent met de noodsituatie. Bij 72 uur stroomuitval, weer een busje bij het Rijnalda Park volledig uitgebrand. Al dat soort dingen kun je zien bij ons op onze website hard105.nl en ook dus die app, ja. Nou, Roxy Dekker is gisteren begonnen met haar optredens. En ja, volgend jaar dus in de Ziggo Dome, in de Johan Cruijff... Nee, sorry. Vandaag is het in de Ziggo Dome. En volgend jaar in 2027, als eerste vrouwelijke artiest... gaat ze gewoon eventjes de Johan Cruijff Arena helemaal vol krijgen. Oeh, er zit ook een financieel risicootje aan, hè, aan dat hele optreden. En dit is haar nieuwe single. Veel plezier met Rudy. Hier is de Bare Minimum.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar hun militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicola.
2: Met Patrick Swayze zometeen even wegzwijmelen met She's Like the Wind.

0: Ik weet dat jouw zaterdagmiddag collega Luc Hasselman vroeger wel eens draaide, hè? In clubs. Heb je dat ook gedaan, Jan?
1: Niet echt in clubs. Ik kan het ook eens zeggen. Nee, maar dat was wel bij de oude Boning, bij de Orionweg. Waar ze dan met Gaston Starreveld.
0: Oh ja?
1: Ja. En ik stond dan ook. Ik wisselde dat dan samen met hem af. En soms stonden we ook in twee zalen tegelijk. Bij de bowling, hè? Die bowling die nu verkast is naar het badmintonpad.
0: De Bison Bowling, inderdaad. Ja. Nou ja, volgens mij is deze dan regelmatig voorbijgekomen uit 1991.
1: Nee, door Crystal Waters. Was mijn tijd daarvoor.
0: Zo lang geleden al?
1: Ja, zo lang geleden, sorry. Ja.
0: Wat draaide jij dan?
1: Crystal Waters, daar hadden we wel overigens bij Haarlem 105 in de Kleine Houtstraat toen. Discussie over of we die plaat wel of niet moesten draaien.
0: Oh, en wat is het?
1: Dat we hem te hard vonden.
0: Maar is hij uiteindelijk op zender geweest? En terecht. Ja, en kijk, we zijn inmiddels...
1: Hij staat er nog steeds op.
0: 35 jaar later en we draaien hem nog steeds. Kun je nagaan. Uitstekende keus geweest. Hey, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe editie van Weekendwijzer. En elke week trap ik af met het weekendwoord. Dus welk woord past bij jouw weekend? En laat ik vooral ook even weten waarom je voor dat woord hebt gekozen. Jan, vertel eens. Welk woord heb jij gekozen vandaag?
1: Broedplaats.
0: Broedplaats. Vertel.
1: Nou ja, kijk, de ene broedplaats gaat failliet. Krijgt geen subsidie meer.
0: Slachthuis, doorjot, denk ik.
1: Ja, precies. En de volharding, ik hou het even in beeld. Die is gisteravond en dit weekend start. Dat is toch een beetje gek, hè?
0: Ja, waarom vind je dat gek?
1: Nou ja, kijk, aan de ene kant heb je dan de slachthuis waar het niet gelukt is. En hier, dit is dan een... Bijna als je het zo leest, dan denk je van... Goh, ook dit is ook een oud pand, een industrieel pand.
0: Ja.
1: Dat was het slachthuis natuurlijk ook. Hebben we niet misschien ook wel te veel plekken in Haarlem waar we dit allemaal willen? Maar ja, aan de andere kant, Haarlem is ook groot. Want dit is dan in Haarlem-Noord en de slachthuis was natuurlijk ergens anders. Dus ik weet het ook niet. Maar dat was mijn weekendwoord.
0: Nou, dat is duidelijk. Mijn weekendwoord is Muziekids.
1: Ah,
0: ken je dat? Dat is een stichting dat zieke kinderen helpt met afleiding geven.
1: Ja.
0: Met behulp van muziek. En aanstaande maandag is er een benefietconcert. Onder andere met Typhoon, Karsu, Roel van Velzen, Glenn Faria. En zij gaan geld ophalen voor een vaste muziekstudio in het Spaarne gasthuis.
1: Want, is Giel Beelen er ook bij?
0: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Want die was altijd de grote motivator van die Music Kids.
0: Ja.
1: Die heeft ook zo'n halve cd-collectie heeft hij...
0: Inderdaad, zeg.
1: Heeft hij verkocht.
0: Ja, Giel heeft daar wel een belangrijke rol in gespeeld. Want door Giel staat er nu een tijdelijke muziekstudio. Maar daar willen ze nu een vaste plek van maken. En maandag is dat evenement dus. Ik zie wel de presentaties in handen van Aquasi en Amber Brandsen. Dus ik denk niet dat Giel hierbij betrokken is. Amber Brandsen, Jan, daar moet jij fan van zijn, of niet?
1: Nieuwe Formule 1, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Niet dus. Oké. Maar goed. Muziekids is mijn woord. En er zijn nog volgens mij een paar kaarten beschikbaar. Het gaat dus naar het goede doel, maar je kunt ook doneren.
1: Oh, zij.
0: Ja. Had je moeten weten, Vitty. Had je moeten weten. Alright, kom maar door. Wat is jouw weekendwoord? Welk woord past bij jouw weekend? Doorgeven kan heel simpel via haarlem105.nl/studio of appen naar 06 105 105 38.

0: acteur die ook bleek te kunnen zingen. Patrick Swayze van de film Dirty Dancing, She's Like the Wind, hier bij Haarlem 105. En daarvoor ook nog een Samber en 12 to 12. Elke week het 105 weekendwoord. Welk woord past bij jouw weekend? En ik kwam weer echt van alles binnen. Rinus die begint met Bintangs. Hij gaat vanavond naar het afscheidsconcert in het Patronaat. Ik heb die mannen voor het eerst gezien toen ik 16 was. Nu is het de laatste keer en het is uitverkocht. Veel plezier vanavond, Rinus. Ada houdt het bij jas. Vanochtend voor het eerst weer een jas aan. 12 graden om 8 uur 's ochtends. Bij Kasper draait het om competitie. Eerste wedstrijd van het seizoen uit. 2-2. Onze keeper heeft er doorheen laten glippen die hij zelf ook niet meer wil bespreken. Merel die appt verhuisd. Ik woon sinds vorige week in Haarlem en ken er eigenlijk niemand. Vanmiddag maar gewoon een rondje door de stad gelopen om te kijken waar alles zit. Nou, welkom in Haarlem, Merel. En Piet is de laatste van deze ronde. Hij zit namelijk op zolder aan het isoleren met glaswol. Ik jeuk als een gek en het is niet eens half klaar. Ja, herkenbaar, Piet. Is dat het heel, echt een enorm nadeel als je met de glaswanden aan de slag gaat. Succes nog even deze middag. En jij, hoe zit het met jou? Welk woord past bij jouw weekend? App hem door via 06-105-105-38 of via haarlem105.nl/studio. En wie weet draai ik jou, lees ik jouw reacties zometeen voor op de radio.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

Wat een track is dit, hè? Staat op het album van Bruno Mars, The Romantic. You're the Why You Wanna Fight, hier bij Haarlem 105. Ja, komen nog meer appjes binnen voor het 105 weekendwoord. Timo die appt kantinedienst. Hij staat zo van 4 tot 8 achter de bar bij de club. En dat is de eerste keer dit seizoen. Corrie die heeft iets te vieren. 25 jaar bij dezelfde zaak. Gisteren gevierd met collega's en ze kreeg bloemen en een bon. Bij Dries draait het om pontje met de fiets naar Spaarndam. Met dat pontje over, koffie bij het water en weer terug. Hij zegt dat is het mooiste rondje dat er is. Ferry die koos hem weer voor ramen. Binnen en buiten gelapt. Nu alle 8. Je ziet pas hoe smerig ze waren. En Hattie is de laatste van deze week. Ze zegt repetitie. Haar toneelvereniging begint vanavond aan een nieuw stuk. En zij heeft voor het eerst een grote rol. Nou, heel veel plezier gewenst, Hattie. En dank voor het doorgeven van jouw 105 weekendwoord. En zometeen het Haarlem 105 nieuws. En er werd geoefend met een noodsituatie in Heemstede. Nou, je hoort er zometeen meer over.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Heemstede oefende gisteren met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er, met onder andere vrijwilligers en amateurs, een informatiepunt ingericht voor vragen die je anders aan 112 zou stellen.
2: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
3: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achterkomen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
1: Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties. Vanaf 2028 rijdt Connection niet meer in onze regio. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend om een busmaatschappij te vinden die de komende 13 jaar alleen recht heeft op vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Alleen Arriva schreef zich in. Zowel Connection als Airnet vonden de risico's te groot. Kosten, personeel en het energienetwerk spelen hierin een rol. In december besluit de provincie of Arriva aan de eisen voldoet. Donderdagnacht heeft een auto zich klemgereden in de bosjes aan de Zuiderhoutlaan. De inzittenden waren gevlucht, maar de politie vond een identiteitsbewijs naast de auto. Over het lopende onderzoek doen ze geen mededeling. Hoe de auto in de bosjes is terechtgekomen is onduidelijk. Wel stond hij dusdanig vast dat er een berg eraan te pas moest komen. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Ondanks een voorgestelde doorstart en bestuursvervanging zag de gemeente geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Voor nu stoppen poppodium en horeca. Mogelijk kan de muziekschool doorgaan met hulp van Stichting Hart. De gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen.
4: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. De wind die neemt straks wat af en het blijft droog met zo'n 18 graden. Morgen begint de dag met zon, later iets meer bewolking, maar ook een droge dag met 21 graden. Dan even een korte blik werpen richting de parkeergarages in Haarlem. Mocht je nog naar de stad willen, probeer dan de Appelaar en Raaks te vermijden. Die zitten zo goed als vol, maar je kunt bijvoorbeeld wel naar de Kamp of de Dreef. Zometeen een nieuwe editie van Rudy's Fresh Finds. Deze week met de nieuwe single van Jungle.

0: Sunshine, hoor je zo.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
2: Yeah.

0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.
1: Ja, deze twee mannen die kennen elkaar al sinds ze 10 zijn. Josh en Tom waren namelijk buren in Londen en ze maakten al samen muziek voordat ze de band Jungle begonnen. Maar toen ze eenmaal Jungle waren, wilden ze juist niet in beeld. Ze noemden zichzelf gewoon G&T en vonden dat de muziek en de beelden voor zich moesten spreken. Nou, dat werkte dus iets te goed, want mensen dachten dat de dansers uit hun videoclips de bandleden waren. Inmiddels laat ze zich gewoon zien en met succes. Want 2 jaar geleden wonnen ze hun eerste Brit Award voor beste groep van het jaar. En vorige maand kwam hun 5e album uit samen met zangeres Lydia Kiddo. Sunshine heet het album. En heb je vanavond niks te doen? Waarschijnlijk niet als je Ajax-fan bent. Zet dat album eens op, want het is echt, echt top. En dit is de titelsong van dat album met de gelijknamige titel Jungle and Sunshine.
0: Dit zijn Rudy's Fresh Finds.

Van het nieuwe album van Jungle Sunshine hoorde je de titelsong van dat album Sunshine hier op Haarlem 105. En wil je meer nieuwe muziek? Check dan even Rudy's Fresh Finds op Spotify. Ja, kijk jij nu al uit naar het najaar en heb je zin om even lekker te griezelen? Blijf dan even luisteren, want straks komt er een nieuw filmfestival aan. En dat is misschien dan wel echt iets voor jou.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105. Programma Weekendwijzer. Spin Doctors en Two Princess. Ja, in oktober komt er iets nieuws naar Haarlem. Namelijk een horrorfilmfestival. 7 avonden op 5 verschillende plekken. Van de schuur tot het skatepark en van de volharding tot het patronaat. En het is de eerste editie. In de studio is Jip Richter aangeschoven. Zij is nauw betrokken bij dit nieuwe filmfestival. Welkom, Jip.
1: Dank je.
0: Van 19 tot en met 25 oktober.
1: Wat 26.
0: 26. Wat gaan jullie precies doen?
1: We gaan elke avond op verschillende plekken in Haarlem een horrorfilm uitzenden. En dan met van tevoren een heel panel dat we het kunnen bespreken met mensen die ook echt verstand hebben van horror en het ook echt een leuk onderwerp vinden. En dan zetten er ook allemaal andere dingen aan vast. We hebben nog een wedstrijd, we hebben nog live muziek. En het is gewoon even weer wat nieuws in Haarlem.
0: Ja, neem me eens mee hoe dit idee is ontstaan. Want horror en een festival, dat heb ik nog niet eerder teruggezien.
1: Nee, ik ook niet. Ik moet je ook heel eerlijk bekennen, ik ben ook niet van de horror.
0: Jij zegt tegen mij, heb je wel eens een horrorfilm gezien? Ik zeg, nee, ik heb daar niks mee. Jij zegt, nou, ik ook niet, want ik vind het dood en doodeng. Ja. En nu moet jij straks al die films gaan kijken.
1: Ik moet ze allemaal gaan kijken. Ja. Wie had dat bedacht? Ja. Nee, het is dus van Phil van de Wolfhound. En die heeft natuurlijk al meerdere leuke dingen georganiseerd in Haarlem. Onder andere Battle of the Bands. En hij is hier al echt al heel lang mee bezig, weet ik. Ik denk al 3, 4 jaar. Hij vertelde het ook een keer van, ja, mochten we er eens naartoe komen, dan ga ik je appen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft gewoon allemaal plekken benaderd. Iedereen wil hem heel graag meewerken. En allemaal films uitgekozen die hij ook heel leuk vindt, maar ook echt wel kenmerkend zijn voor horror.
0: Ja.
1: En dan gaan we dat gewoon even wat meer krijgen in Haarlem. Er is niet zo heel veel horror natuurlijk.
0: Nee, en tijdens rond Halloween, oktober, herfst past dat natuurlijk perfect. 5 verschillende plekken.
1: Ja.
0: Wat gebeurt er waar?
1: Ik weet even. Ik heb heel veel op een rijtje gekregen. De openingsavond is in de schuur.
0: Ja.
1: Dus dat is op 19 oktober. En dan is de film Heksen. Dus dat is zo'n silent movie met pianomuziek.
0: Uit 1922.
1: Ja, dat is echt gestoord oud.
0: Maar misschien nog wel enger.
1: Ja, daarom. Ook omdat je er natuurlijk niet in wordt gesproken. Dus dat maakt het allemaal misschien wel super interessant. En nou ja, nachtmerriewaardig voor mij dan. We hebben Patronaat uiteraard. Die wil ook heel graag meewerken. Dat is dan pas weer de zaterdag. De Volharding die werkt mee. Daar gaan we films uitzenden. Wolfhound zelf gaat de hele week lang op alle schermen die ze er hebben alleen maar horrorfilms on the loop aanzetten. Van begin tot eind. En het skatepark. En daar gaan we ook met live muziek komt er dan daarna nog. Ja. En dat is dan een soort walk-in, drive-in movie idee. Zonder auto's, maar zelf je stoeltjes meebrengen.
0: Ah ja, oké.
1: Ja, ook hartstikke leuk.
0: En het is dus, wat je net al zegt, veel meer dan alleen een film kijken. Jullie trappen af met panels.
1: Ja.
0: Wat kunnen we daar precies van verwachten?
1: We krijgen elke avond verschillende mensen die dus echt wel net een beetje in die freak-scène zitten. Net uit Haarlem, net om Haarlem heen. En die sommigen hebben echt veel verstand van een specifieke film. En die zijn er ook voor uitgenodigd. Hm. En die mogen daar dan over vertellen wat ze ervan af weten en wat ze er zo leuk aan vinden. En dan gaan we ook een beetje bij hun freaky side ontdekken. Van waarom vinden ze dat dan zo leuk? Wat maakt die horrorfilm dan zo speciaal voor hun?
0: Precies, er moet een soort van steekje loszitten. Dat kan ook een positief steekje zijn. Maar als je horror leuk vindt,
1: Dan is er iets mis. Het kan ook inderdaad positief zijn, maar er is iets mis. Ja.
0: Dus dat is wel gaaf, die panels. En die panels ga jij ook begeleiden, leiden. En er is een wedstrijd voor mensen die zelf een film maken. Hoe zit dat?
1: Die vind ik ook echt, ik vind het zo'n leuk idee. Je mag dus een film insturen van maximaal 60 seconden. En dat is je horrorfilm. En dan worden er 10 films uitgekozen. En die doen we dan op donderdagavond in de schuur, 22 oktober.
0: Ja.
1: En dan gaan we al die films kijken. En dan is er een eerste, tweede en derde plaats. En die zit ook allemaal een geldprijs aan. Dus eerste prijs wint 250, tweede 150. En dan de laatste of de derde plek 100 euro. En de nummer 1 wint ook de allereerste Golden Raven Prize.
0: Golden Raven Prize.
1: Ja,
0: dat klinkt goed.
1: Ja, vind ik ook wel. En dat is ook lekker spooky, zo'n raaf.
0: En mensen kunnen zich hier nog voor aanmelden.
1: Ja, de deadline is uitgesteld tot 26 september. Alle details en dingen die je moet weten staan op Haarlem Horror Festival.nl. En ook als je kijkt via de schuur, daar klopt de deadline niet.
0: Oké.
1: Okay. Dus de kloppende deadline is 26 september. En alle regels vind je op haarlemhorrorfestival.nl.
0: En is dit iets voor elk jaar, Jip? Denk je dat dit een terugkerend event wordt?
1: We hopen het wel. Het is de eerste keer. Het wordt echt spannend. We hebben er zin in. Er zit echt heel veel liefde en passie in van iedereen. En heel veel tijd wordt eraan gegeven. En als het inderdaad een goed, groot succes is, dan is het zeker iets wat we terug willen brengen.
0: Nou, alles kun je nog even teruglezen via haarlemhorrorfilmfestival.nl. Als je nou één tip mag geven voor een film, welke film zou dit zijn?
1: Ik denk dat ik het meest uitkijk naar de Rocky Horror Picture Show. Die is op de zaterdag in het Patronaat Stage Street. Dan kan je boven kun je de film met geluid kijken, maar beneden zenden ze hem ook uit zonder geluid. En dan komt er ook een hele dragshow bij. En dat is natuurlijk zo'n goede film. En daar kijk ik het meest naar uit.
0: Ja.
1: En ja, maar ik vind eigenlijk verder Heksen, dat je daar ook heen kan gaan. Hoe wild is het om nog even naar een silent movie te kijken van meer dan 100 jaar geleden?
0: Ja, echt zo. Zegt een meisje die bang is voor horrorfilms.
1: Ja, ik denk dat ik de hele tijd met mijn handen voor de ogen ga zitten.
0: Hey, thanks voor je komst en heel veel plezier gewenst. We hebben nog even te gaan.
1: Ja.
0: Maar het festival komt eraan. Meer info dus via haarlemhorrorfilmfestival.nl.
1: Ja, leuk.
0: Deze vond ik wel toepasselijk. Psycho Killer.
1: Ik ook.

Psycho Killer van de Talking Heads. Niet voor niets gedraaid natuurlijk. Heeft allemaal te maken met de Haarlem Horror Festival wat eraan komt volgende maand. Straks hier op Haarlem 105. Ja, even totaal iets anders dan horror, maar gewoon iets heel gezelligs. De kerstmarkt, althans gezellig. De Haarlemse gemeenteraad die is er behoorlijk verdeeld over. Ik vertel je er zo meteen meer over. En je hoort deze van Bluff. Hier ben ik veilig. Hier ben ik sterk. Hier komt eraan.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, de gemeenteraad in Haarlem is nogal verdeeld over de kerstmarkt. Je hoort er zo meer over.

bij Haarlem 105. Je luistert naar het programma Weekendwijzer. Het is 4:08. En ik neem je even mee wat er speelt in onze regio. En we beginnen in Heemstede. Daar hebben ze gisteren namelijk geoefend met een flinke stroomstoring. Het scenario: 72 uur geen stroom. De oefening zelf duurde van 10 tot 2 uur 's middags. Het gemeentehuis was daarbij het noodpunt. Dus de plek waar je naartoe kunt als je telefoon en internet niet meer werken. En zendamateurs hielden via hun eigen apparatuur contact met het regionaal coördinatiepunt. Want dat is precies waar het om gaat, zegt de gemeente. Bij een grote storing moet je de eerste 3 dagen zoveel mogelijk zelf kunnen overbruggen. Dus zorg dat je water, eten en een noodradio in huis hebt. Andere gemeenten kijken inmiddels mee om ervan te leren. Ja, dan gaan we naar de kerstmarkt. Daar is de Haarlemse gemeenteraad verdeeld over. Het college onderzoekt 3 opties. Doorgaan met wat aanpassingen, een kleinere markt of een winterfestijn dat meerdere weken duurt. Vooral over die laatste zijn veel twijfels. Wat wel duidelijk is, bijna iedereen wil de kerstmarkt behouden. En het college wil de organisatie vanaf 2028 het liefst overlaten aan een externe partij. Een besluit is er nog niet gevallen. En het wintercircus moet na jaren weg uit het burgemeester Reinalda Park. Er waren namelijk 2 circusorganisatoren die de plek wilden en de gemeente heeft gelood. Het wintercircus trok aan het kortste eind. Dus ja, staat er tijdens deze kerst een heel ander circus in het park. Het mega kerstcircus Haarlem van 18 december tot en met 3 januari. En dat oude wintercircus, als je nog begrijpt, die verhuist naar 5 huizen en gaat verder als wintercircus Haarlemmermeer. Voor clown Milko Stevers, moet ik het goed zeggen, valt dat nogal zwaar. Hij vierde 34 jaar lang kerst met zijn circus in Haarlem en dat is nu dus voorbij. Het circus zelf houdt de moed erin en noemt het een nieuw hoofdstuk met meer ruimte, meer parkeerplekken en betere voorzieningen. Nou, meer nieuws kun je vinden via onze website www.haarlem105.nl. En mijn vraag aan jou is, welk liedje past bij het laatste nieuwsbericht? Bijvoorbeeld iets met circus, met winter of verdwijnen. Nou, doorgeven kan heel makkelijk via haarlem105.nl/studio of app je liedje door naar 06 105 105 38. En wie weet draai ik het zometeen op de radio.

Savage Garden. En To the Moon and Back hier bij Haarlem 105. En daarvoor, ja, ik weet niet hoe ze het flikken, maar elk liedje dat ze uitbrengen is weer top. Je hoorde de nieuwe single van Sommieux, je hoorde Feels hier bij 105. Wintercircus moet na jaren weg uit het burgemeester Reinalda Park. Er waren namelijk twee circusorganisatoren die de plek wilden. En de gemeente heeft geloot. Het Wintercircus trok aan het kortste eind. Dus staat er deze kerst een ander circus in het park. Het Mega Kerstcircus Haarlem. Van 18 december tot en met 3 januari. En het oude Wintercircus, dat verhuist naar Vijfhuizen en gaat verder als Wintercircus Haarlemmermeer. En ik vroeg je, oké, welk liedje past hier nou bij? Collega Luc Hasselman die stuurt iets door. Bassie en Adriaan. Volgens mij zal dat een primeur worden als ik het zometeen ga draaien op de radio. Dat zou maar kunnen. Ed, die houdt het kort en kiest voor The Show Must Go On van Queen. Annelies, die zat vroeger zelf als kind in het circus in het publiek en gaat er nu met haar eigen kinderen heen. Dus wij rijden gewoon naar Vijfhuizen hoor, zegt ze. Zij vroeg om Life is a Rollercoaster van Ronan Keating. Anouk, die kiest dan weer voor Nieuwe Dag van Suzanne en Freek. Het is jammer, zegt ze, maar er komt gewoon iets nieuws voor terug. Marco, die gaat voor Winter in America van René Vroeger. Of, zegt hij erbij, Winter in de Haarlemmermeer in dit geval. En Suzanne is de laatste die het heeft doorgegeven. Zij zegt Clown van Emily Sandé. Nou, daar gaan we dan. Alles in een hoge hoed. En ik pak er dan eentje blind uit. En dat is deze week. Geen Bassie en Adriaan, maar een andere clown, René Vroeger.

0: Aanstaande maandag treedt hij op tijdens het bijzondere benefietconcert voor Musikids in Veel Haarlem. Er wordt namelijk geld opgehaald voor een professionele muziekstudio in het Spaarne Gasthuis. En afgelopen donderdag presenteerde ik het radioprogramma Haarlem Vandaag. En ik had daar Edwin van Balken te gast. Hij is de directeur van Veel, maar ook kinderarts Leon Winkel. En ik stelde hem de volgende vraag.
1: Leon, om met jou te beginnen. Jij ziet die kinderen elke dag. Wat doet muziek met een kind als hij of zij in het ziekenhuis ligt?
2: Ja, kijk, muziek, dat kennen we allemaal. Neemt je mee, herinnert je aan plekken, laat je mens voelen. Muziek maakt je blij, melancholisch, van alles. Dat geldt voor kinderen ook. En kinderen in het ziekenhuis zijn echt wel anders dan volwassenen, maar die kunnen heel ziek zijn en helemaal verdrietig en dat ze in het ziekenhuis moeten blijven. Muziek maakt echt dat ze dan op dat moment even niet meer ziek zijn en gewoon kind zijn. En ze kunnen ook dan met degene die nu bij ons langskomt, de troubadour die langs de bedden komt, want dat hebben we al wel, kunnen ze ook zelf muziek maken. Dus het is ook nog zoiets dat ze iets oppikken wat ze soms daarvoor al wel deden of soms daarvoor zelf nog niet deden en wat blijven doen.
0: Ja.
2: Dus het leidt af. Bij vervelende dingen leidt het af. Maar vooral laat een kind kind zijn.
0: En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat die muziekstudio er komt. Er zijn nog een aantal tickets beschikbaar. En dan steun je dus automatisch het goede doel. Veelhaarlem.nl. Hey, straks hier een nieuwe editie van Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Maar eerst...
3: Haarlem 105 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Heemstede oefende gisteren met een noodsituatie. Terwijl de gebruikelijke taken van het gemeentehuis doorgingen, werd er, met onder andere vrijwillige zendamateurs, een informatiepunt ingericht voor vragen die je anders aan 112 zou stellen.
5: Wanneer het stroom uitvalt, en dat is het scenario wat we oefenen, richten wij hier een noodsteunpunt in. En dan kan je bijvoorbeeld met vragen die je normaal aan 112 zou stellen, zou je hier kunnen komen, want er is iets aan de hand bij jou thuis.
6: Ik vind het ongelooflijk goed, want je kan er beter nu achter komen en erover nadenken, dan dat het gewoon strakjes te laat is en dan is het helemaal chaos.
4: Op onze website haarlem105.nl vind je een reportage terug met uitgebreide reacties. Een busje is donderdagnacht volledig uitgebrand bij het Reinalda-park. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het voertuig. Het vuur was snel onder controle, maar het busje was niet meer te redden. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart. Daarbij roepen ze getuigen op om zich te melden. Vanaf 2028 rijdt Connection niet meer in onze regio. Provincie Noord-Holland had een inschrijving geopend om een busmaatschappij te vinden die de komende 13 jaar alleen recht heeft op vervoer tussen de regio Haarlem en Texel. Alleen Arriva schreef zich in. Zowel Connection als Airnet vonden de risico's te groot. Kosten, personeel en het energienetwerk spelen hierin een rol. In december besluit de provincie of Arriva aan de eisen voldoet. En Stichting Slachthuis vraagt haar eigen faillissement aan. Afgelopen dinsdag liet gemeente Haarlem weten geen verdere subsidies te verlenen. Ondanks een voorgestelde doorstart en bestuursvervanging zag de gemeente geen duurzaam perspectief en adviseerde een gecontroleerde beëindiging of faillissement. Voor nu stoppen poppodium en horeca. Mogelijk kan de muziekschool doorgaan met hulp van Stichting Hart. De gemeente onderzoekt welke culturele rol het slachthuis in 2027 kan spelen.
0: Arthur, dankjewel. Dan het Haarlem 105 weerbericht. De wind neemt straks af. Het blijft wel droog met zo'n 18 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later iets meer bewolking, maar ook een droge dag met 21 graden. Dan even een korte blik werpen op de parkeergarages. Mocht je op dit moment naar Haarlem willen, probeer dan vooral de Appelaar te vermijden, want die zit redelijk vol. Maar voor de rest is er voldoende plek, bijvoorbeeld bij de Kamp, bij Dreef of bij de Raaks. Zometeen een nieuwe editie van Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen. Deze week een liedje dat is aangevraagd door Ria. De Marvelettes komen eraan.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.
1: Het zijn van die nummers waar jonge generaties niks mee kunnen, omdat er iets in voorkomt wat vandaag de dag niet meer bestaat. Denk bijvoorbeeld aan een merk. Deze week heb ik er een binnengekregen van Ria. Ze zegt: goedemiddag, ik hoor dat item elke week met heel veel plezier. Mag ik please Mr. Postman van de Marvelettes aanvragen? Dat meisje staat de postbode op te wachten om te vragen of er een brief bij zit van haar vriend. Ik heb dat zelf gedaan toen mijn man in militaire dienst zat. Elke dag om 1:50 bij het raam. En als er niks was, dan was je dag ook meteen verpest. Dat kan je nu niemand meer uitleggen. Mijn kleinzoon appt en heeft binnen 10 seconden antwoord.
0: Liedjes die Gen Z'ers niet begrijpen.

perfect voorbeeld voor de categorie liedjes die gents hier niet begrijpen. Dank voor het aanvragen, Ria. Heb je ook zo'n liedje? Een liedje waar iets in voorkomt dat vandaag de dag niet meer bestaat en waar de nieuwe generatie niets meer van snapt? Stuur hem vooral door via haarlem105.nl/studio of app het naar 06-105-105-38 en wie weet rijk hem volgende week. De pauze komt eraan naar Moloko.

Zometeen naar vijven. Een nieuwe editie van Years met Bas van der Schuit. Hij gaat terug naar een specifiek jaartal. En het draait alle muziek uit dat jaar. Hij neemt je mee in het internationale, nationale, maar ook lokale nieuws uit dat jaar. En het volgende liedje... Ja, ik ben benieuwd of je weet uit welk jaar dat komt. Ik was 1, dus ik kan me er weinig van herinneren. Maar misschien jij wel. Welk jaar dat is, dat hoor je zo meteen.

1993, dat is het jaar waar Years vanavond bij stilstaat. En dit liedje was in dat jaar een hele grote hit. 24/7 en Slave to the Music, hier bij Haarlem 105. Gisteren trouwens een hele goede documentaire gezien op NPO 3... over het ontstaan van 24/7 en ook uiteindelijk het einde van de groep. Zeker een aanrader als je een muziekliefhebber bent. En Bas gaat dus uitgebreid stilstaan bij dat jaar met dus nationaal, internationaal, lokaal nieuws en de beste muziek uit 1993. Heel veel plezier daarbij en ik spreek je volgende week weer.

0: Meer Vibes
1: op Haarlem 105. Aanstaande maandag praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy. Queer Vibes, aanstaande maandag vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar nu 3 rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ja, daar ben ik.

dat regelrecht van de Krugelrocks idee kunnen komen, geloof ik. Dit is eerst de komende drie uur vliegen we door het jaar 1993 met de Haarlem 105 tijdmachine. En wat een ontzettend fijne muziek heeft het jaar 1993 ons meegegeven. Zo hoorde je dus zojuist rechtstreeks van een Knuffelrocks cd. Bon Jovi, In These Arms. Het zou nog waar kunnen zijn ook. Ik weet zeker, die staat ergens op zo'n cd. En daarvoor nog, ja, typisch het jaar 93, het jaar 90 gevoel. Eurodance, Urban Cookie Collective, The Key, The Secret.

En ik heb ook de key en de secret van de Haarlem 105 tijdmachine in handen. Ik ben je gezagvoerder Bas van der Schuit. Welkom bij deze mooie tijdreis. We zoeven heerlijk door het jaar 1993. En we willen het wel veilig doen. Dus vanochtend heeft René Kind nog even de moer aangedraaid. Jan Gaals heeft net even de afwas gedaan. En ik heb net even alle instrumenten grondig bekeken. En het ziet er allemaal goed uit. Dus we kunnen veilig in deze luxe, V-vormige, prachtige bolide verder reizen. En in Years maken we deze week een tijdreis uit het jaar 1993. En dat doen we niet alleen muzikaal, maar ja, ik wil echt jou even het gevoel geven dat we daar beland zijn dat jaar. Dus we reizen langs films, tv-series, sportnieuws, maar we luisteren ook naar tv-commercials. We blikken terug op het nieuws, op het regionale nieuws. Nou ja, bijvoorbeeld op 29 mei 93. Toen werd dus de laatste Kuifje uitgebracht, nummer 26. Van de 48ste jaargang. En op 2 oktober startte RTL 5 met haar allereerste uitzending. Dat was een ware gebeurtenis. Het was nou volgens mij de 5e tv-zender van Nederland op dat moment. Maar er gebeurde nog veel meer. Zo werd het zuiden van Nederland getroffen door overstromingen gedurende de kerst. En de allereerste internetbrowser zag het levenslicht. Nou, dat zijn mooie dingen. Dat eerste niet, maar dat laatste dan weer wel. Maar ja, 1993 heeft ook die heerlijke muziek. Straks hoor je R.E.M., Everybody Hurts, maar ook deze dame scoorde hits. Haar moeder was operazangeres, zangcoach, dus ja, ze heeft die stem niet van een vreemde. In begin jaren 90 begon ze langzaam door te breken. Haar debuut maakte ze met Vision of Love, maar in augustus 93 scoorde ze een nog veel grotere hit met Dream Lover. Dit is Mariah Carey op Haarlem.

Angel. En The River of Dreams. Ja, het is een soort van droom, hè? Een tijdreis maken. En dat doen we vandaag door het jaar 1993. Dit is eerst op Haarlem 105. Straks draai ik een zeer foute, maar gouden plaat uit 1993. En ja, de kans is best wel groot dat het weer een guilty pleasure is van je. Ja, en ik snap ook wel dat je geen Leo Blokhuis bent. Dat je niet elke hit maar uit je kop kent. Dus ik ga het je makkelijk maken. Ik geef je een keuze uit drie foute en gouden platen uit 93. En aan jou eigenlijk de vraag of je het getal 1, 2 of 3 wil opsturen via onze website. haarlem105.nl/studio. En ja, er zijn alleen maar 1, 2 en 3. En het zijn echt belachelijke platen. Ik waarschuw je maar vast. Bijvoorbeeld Ramirez met El Ganiero, het kippenlied. Ik zei het, hè? Dat zijn rare platen. André van Duin is keuze nummer 2 met het pizzalied. Ja, hoor. Even wachten. Ja, pizza. Of ga je voor keuze 3, Tease Me van Chuck Demont en Plank.

Nou, geef je keuze maar door via haarlem105.nl/studio. 1 is het kippenlitus, Ramirez met El Gagnero. André van Duin, het pizzalitus keuze 2. En op keuze 3 staat Tease Me van Chaka Demos en Pliers. Nou, ben heel benieuwd wat Haarlem en Heemstede en Bloemendaal gaat kiezen. Laat het me weten. haarlem105.nl/studio. En dit is Hathaway met What is Love uit 1993.

0: Hathaway, gilt nummer 1 hit. What is Love, hoorde je. Dit is Haarlem 105. We maken een fantastische reis door het jaar 1993. En zojuist gaf ik je de keuze uit een drietal gouden, maar zeer foute platen uit 1993. En de vraag aan jou was, ja, welke van deze drie liedjes wil jij dan graag horen? Nou, er is weer een hoop ingezonden. We hebben de balans een beetje opgemaakt. En maar even voor de vorm, nog één keer het drietal op een rij. Keuze 1 was voor Ramirez met het kippenliedje El Gagnero. André van Duinen was keuze 2 met het pizzalied.
1: Pizza,
0: ja hoor.
1: Pizza, oh, pizza.
2: Pizza, pizza.
0: Even wachten.
2: Pizza.
0: Of Chaka Demos met Pliers met Tease Me. Keuze met het
3: bezoek.
0: Ja, de keuze was redelijk verdeeld tussen André van Duin en Chaka Demos en Pliers. Met 47% van de stemmen. Gaan we maar nipt. Maar ook echt nipt voor het pizzalied. Oh mijn god. Nou, ja, daar is hij weer hoor. Dit is Haarlem 105, welkom.
4: Ik kom aan u vertellen dat u pizza's moet gaan eten.

Nou, die heeft ook weer overleefd. André van Duin. Met zijn ware klassieker uit 1993. Het pizza niet even wachten. Goed dat je bent opgestapt op de Haarlem 105 tijdmachine voor die heerlijke reis door het jaar 1993. Het jaar waarin in maart tientallen herten ontsnapten uit de hertenkamp in de Haarlemmerhout. En dat gebeurde nadat onbekende mensen een hek hadden opengemaakt, zodat die diertjes keurig konden ontsnappen. Gelukkig wisten de agenten de beestjes snel te arresteren of terug te brengen naar de Haarlemmerhout en is alles toch weer goed gekomen. En nu landen we even terug in het hier en nu, maar we gaan zo meteen heerlijk verder reizen langs de beste series uit 1993. En ook het nieuws, zo liepen er namelijk nog andere beesten door de straten van Haarlem, olifanten. En wat deden die nou in die straten van Haarlem? Dat hoor je zo.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Noord-Holland. Tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland, tot het begin van de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp-Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment ook dicht. Het verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105.

De nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Haarlem 105.

0: meer vibes
1: op Haarlem 105. Aanstaande maandag praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy. Queer Vibes, aanstaande maandag vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Noord-Holland. Op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Ja, wat zou nou echt van die iconische karaoke-nummers die je altijd draait daar?

0: C-Y-T. Met C-Les hier op Haarlem 105. Het is weer zaterdagavond, het is weer tijd voor avonddienst. Ja, Jay hier weer terug op de radio na weer eventjes een weekje het niet gedaan te hebben. Wat ga jij doen vanavond? Ga je nog even lekker uit of blijf je gewoon lekker thuis vandaag? Ik heb het gisteren al flink laat gemaakt. Dus ik hou het even bij deze radioshow.
1: Zaterdag, we zijn afgestemd, vergeet dat, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: En wat ik me dan wel weer afvraag is, wat zijn echt jouw go-to karaoke nummers? Laat je horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38. Dus welke nummers zet je altijd aan als er karaoke gedraaid wordt? Taylor Swift en R.E.M. komen eraan. Maar eerst Dua Lipa

0: Taylor Swift. Met haar nieuwste plaat wordt hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst I Knew It, I Knew You. Ja, ik was gewoon eventjes, ben ik altijd even benieuwd naar, elke week. Wat heb jij uitgesproken deze week of wat ga je nog uitspoken op deze zaterdag? Gerard die zegt bijvoorbeeld, ik blijf lekker thuis vanavond met een filmpje en een bakje thee. Morgen weer vroeg op, dus rustig aandoen. Kevin die zegt dan bijvoorbeeld weer van ja, wij gaan zo meteen lekker naar de stad. Eerst even een beetje indrinken bij een terrasje en dan maar even kijken waar de avond ons brengt. Ja, zo was mijn avond gisteren ook begonnen. Mila die zegt dan bijvoorbeeld weer, ja, even chillen op de bank met de hond. Ben kapot van de week. Avonddienst erbij en klaar. Daan die heeft een verjaardagsfeestje van zijn zusje. Dus ik moet nog wel, zegt hij. Hopelijk draaien jullie zo een lekkere plaat voor onderweg. Nou Daan, dat kan ik je garanderen dat er een lekkere plaat aan komt. En Lisa die zegt dan, ja, ik blijf lekker binnen. Weekje hard gewerkt. Wel met avonddienst aan hoor. Dat hoort er gewoon bij op de zaterdag. En zo is het ook.
1: Dit is Haarlem 105.

Ik zei met mijn buurvrouw, loop ik altijd 3 keer per dag met de hondjes. En ik zeg tegen haar, van de week als het morgen weer is, gaan we zitten met z'n tweeën. En dan de hondjes gewoon voor ons. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker.

Toch een heerlijke plaats zo op de zaterdagavond. Alabama Shakes. En Gardener hier op Haarlem 105. Ja, ben je nou heel goed in het herkennen van de muziek? Zelfs als die net iets anders klinkt dan normaal. Dan heb ik zometeen een heel leuk spel voor je. Je hoort zometeen namelijk 305 hits. Maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Welke platen zijn het? Dat is mijn vraag aan jou. Je hoort Toontje Lager zometeen naar Kylie en Bryn Christopher. Maar eerst heb ik Christina Aguilera voor je. Je hoort Beautiful.

Daily Sun met Brian Christopher. En Sweetest Released worden hier op Haarlem 105. En daarbij komen we aan bij het spel van de zaterdagavond. Toontje Lager. Goedenavond en welkom bij dus Toontje Lager. Het spel is heel simpel. Ik dacht, ik hou het lekker simpel. Lekker op deze zaterdag. Lekker relaxed. Lekker terwijl je aan het indrinken bent. Of terwijl je andere dingen aan het doen bent. Misschien heb je wel een spelletje. Nog een spelletje erbij. Je hoort zometeen van mij 305 hits. Maar ze zijn allemaal in toonhoogte verlaagd. Dus ze zijn even iets dieper gaan zingen dan dat je gewend bent. Welke hits hoor jij? Dat is mijn vraag aan jou. Dus welke hits hoor jij? Die antwoorden die kunnen naar de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. En wat kan je dan winnen? Eeuwige roem bij 105. Ja, dat wil je hebben toch? Ze zeggen radio tikkie harder, want hier komt de opgave. Ja.

Ja, welke hits hoorde jij dus? Allemaal een beetje de baard in de keel, zoals je hoorde. Welke drie hits hoorde jij? Haarlem105.nl/studio of 06-105-105-38? Die antwoorden, die heb ik zo meteen voor je. Maar eerst Cloud

moet ik dit nummer nog afkondigen? Ik denk dat ondertussen iedereen en zijn hamster wel weet welke plaat het is. Maar ik doe het nog steeds. Je hoort de Piano Man van Billy Joel. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst. Wat heerlijk dit. Maar we zitten ondertussen wel nog in het toontje lager. Je kreeg net van mij 305 hits te horen. Maar ze hadden allemaal een beetje de baard in de keel. En ze zongen iets dieper dan dat ze normaal deden. Voor als je het net gemist hebt, ben ik de moeilijkste niet. Zijn ze hier alle drie nog één keer. Dat is dus nummer 1. Nummer 2. Nummertje 3.

Ja, welke platen waren dit? Welke platen en welke artiesten hebben iets later de baard in de keel gekregen dan dat het eigenlijk biologisch hoort, zeg maar. Kon je laten horen via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of via haarlem105.nl/studio. Voor eeuwig bij Haarlem 105. Ja, dat wil je hebben toch? Ik laat je niet langer in spanning. Dit waren de antwoorden. Some Things I'll Never Know van Teddy Swims. Son Milieu met Faith. It's alright. Take a little time to breathe. The tide turns eventually. Ja, de laatste, dat was deze. Ze hebben op 5 mei opgetreden op Bevrijdingspop als afsluiter. Direct met Soldier On. Je hoort hem hier op Haarlem 105. Maar wel helemaal origineel. Voordat je hem helemaal gaat horen, ik ben op zoek naar jouw go-to nummers voor de karaoke. Laat je verhoren via de 105 WhatsApp 0600 505 38 of haarlem105.nl/studio.

muziek uit de buurt van Lakshmi, je hoorde hier op Haarlem 105 en Blue Lights. Ja, vrijdagavond, dus gisteravond, was ik met een oud vriendengroepje vanuit de basisschool de stad even onveilig aan het maken, zeg maar. En toen zijn we in een karaokebar beland daar. Ik weet niet of je die karaokebar kent, maar als je er nooit bent geweest, ga er gewoon een keertje heen hier in Haarlem. Het is best wel geinig. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben dus best wel een beetje een introvert / bescheiden persoon. Maar het moment dat er bij mij alcohol in mijn systeem komt, dan komt de extroverte Jay naar buiten. Het enige nadeel is, dat ik niet het huis uit kan gaan zonder dat ik aan radio hoef te denken. Ik zit namelijk altijd overal waar ik ben of wat ik zie, denk ik van, oh, zou dit leuk zijn voor de uitzending? En hoe kan ik dit vertellen? Het is schijtirritant, maar ik doe het werk. Ik vind het werk leuk. En toen ben ik daar op een geweldig idee gekomen in die bar. Want wat zijn nou echt de go-to nummers die gedraaid worden in zo'n karaokebar? Ik heb zelf namelijk, ben ik een beetje een lijstje aan het maken voor de volgende keer dat ik daar ben. Want je kan daar dus ook verzoeknummertjes aangeven. Ik dacht, ja, we moeten natuurlijk gewoon een lijstje hebben. We moeten weten welke nummers we gaan zingen met z'n allen. Dus ik heb even een kleine compilatie gemaakt van het lijstje. En van de meest gekozen nummers die je sowieso wel een keer hoort als je bij zo'n karaokebar bent. Natuurlijk de classic, Bohemian Rhapsody van Queen. Deze zingt iedereen sowieso luidkeels mee. Maakt niet uit of je het nummer wel of niet leuk vindt. Maar wat dacht je van deze dan? Het maakt niet uit of je niet in de 80's of de 70's geboren bent. Deze kent ook iedereen. Living on a Prayer van Bon Jovi.

Deze ook. Deze hoor je sowieso. En dan heb je natuurlijk altijd de... Sweet Caroline. Ba, ba, ba. Zo leuk als je dan met al die mensen staat, als het super gezellig is. De Backstreet Boys, die komen ook altijd wel een keer tevoorschijn. Je hoeft niet eens het hele liedje te kennen. Als je het refrein maar kent, en die kent iedereen zowat.

laat ze deze meeschreeuwen. Oh, wat wil ik deze graag een keer in een karaokebar zingen. All I Wanted van Paramore natuurlijk.

maakt me niet uit of mijn vocale stembanden helemaal naar de galle missen zijn op dat moment. Vast dat ik wel daarna wel zeg van nou, radio, dat laat ik eventjes zitten voor deze week. Maar deze, die staat op dit moment bovenaan mijn lijstje. Kelly Clarkson met Since You've Been Gone. Dat is echt een nummer. Oh, als ik die nog een keer in die karaokebar kan zingen, jongen. Oh my god, dan ga ik helemaal los. Ja, wil je mij nou een keer dus die longen uit het lijf zien schreeuwen? Hou dan even mijn Instagram in de gaten, Jay van de Radio. En misschien, als ik het herinner, staat het op mijn verhaal als ik er ben.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland, tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: We gaan zometeen terug naar de Zeros tijdens de Zeros Classics. Maar eerst Jalen Agonda.

0: Come Around and Love Me. Je hoort hem hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst. Je luistert dus naar Haarlem 105 op je zaterdagavond. Jay hier door je speakers. Hoe gaat jouw zaterdag? Ga je nog ergens heen vanavond? Ga je nog even wat drinken? Ga je het nog even gezellig hebben? Laat je even horen via de 105 WhatsApp. 06 105 105 38 of haarlem105.nl/studio.
1: Laterdag. We zijn afgestemd, vergeet dat, neem het rustig aan. De hele nacht door.
0: Zometeen gaan we natuurlijk nog even terug naar de Zero's tijdens de Zero's Classic. En ik heb een spik splinter nieuwe 105 weekend mix voor je. Ook muziek van U2 komt eraan. Maar eerst de 3 J's. Hier op Haarlem 105 tijdens avonddienst.

0: merk je dat ik een klein beetje brak ben.
1: Het is zaterdag. Arnhem 105, 3 A's. Los vast. Je hoort hem hier op avonddienst. Here we go.

U2 met One. Dat vind ik leuk. U2, One. Herken je al deze geluiden nog? Dit zijn allemaal geluiden uit de Zero's. Beetje veel geluid ook. Maar misschien...

herkennen ze hier en daar nog wel een beetje. Je zit een beetje MSN in. De computer die niet helemaal lekker mee wil werken. Ja, dat waren de vervelende dingen van de Zero's. Het leuke was de muziek. En dat is waar we zo meteen naartoe gaan. Zometeen tijdens Zero's Classics neem ik je namelijk weer mee naar die prachtige tijd van de muziek uit de Zero's. Heb je nog een suggestie? Laat je hem even horen via 0605 105 38.

ken jij nog even Zeros? Is dat Hives? Is dat MSN? Of zijn dat de kledingstijlen van die tijd? Of is dat nog beter de muziek van die periode? Want dan heb je geluk, want daar gaan we namelijk even de focus op leggen voor deze aankomende 4 minuten tijdens de Zeros Classic. We gaan naar 2003. Wist je dat dit nummer wat ik zo meteen ga draaien oorspronkelijk een hele andere titel had? Nobody's Listening heette die namelijk in een vroegere versie. Voordat de band hem herschreef tot wat we hem nu kennen als NAM. De tekst gaat over de druk om te voldoen aan de verwachtingen van je ouders of omgeving. En het gevoel dat je jezelf verliest in wie je ja, echt hoort te zijn. Zanger Chester Bennington die zong dit stuk trouwens zelfs. Terwijl Mike Shinoda meestal de raps voor zijn rekening nam. Ja, hier deden ze het samen en dat maakte het toch net even iets extra krachtiger. NAM die werd namelijk een van de grootste hits van Linkin Park ooit. Op Spotify staat het inmiddels op meer dan 1 miljard streams. En het is nog steeds hun best presterende nummer op de socials. Je ziet het voorbij komen in films, series en alle andere media. En het is een nummer die op elk beste rocknummer van de jaren Zero's lijst staat. Nog een leuk weetje erbij. Er kwam later een mashup met Jay-Z uit. Die heette NAM/Encore. En die won zelfs een Grammy. En dat laat zien hoe breed het nummer eigenlijk werkte. Van rock tot hip-hop. We gaan het dus sowieso even rocken hier op de zender. De Zero's Classic van deze week is Linkin Park.

Een klapper van een rocknummer. Linkin Park met Nam hoorde hier op Haarlem 105 als Zero's Classic van 5 september 2026. Ja, heb jij nou nog een Zero's Classic? Laat je dan even horen via de haarlem105.nl/studio. Of de 105 WhatsApp 0600 505 38. Het is 3:30. Dat betekent dat we over 3 minuten overschieten naar de 105 Weekend Mix. En om even in te komen heb ik hier de bouwster voor je. Jord Magnetic.

0: De Bousa! En Magnetic hoorde hier op Haarlem 105. Ja, het is half tien. Dat betekent altijd hetzelfde op de zaterdagavond. Dat is namelijk tijd voor de...
1: De mix van de zaterdag. Dit is de 105 Weekend Mix.

0: de 105 Weekend Mix. Het is zaterdag 5 september 2026. Dit was hem dan weer. Voor de Weekend Mix en voor mij. Ik stuur je vanaf hier door naar Hongkong. Mark Scholz zit daar namelijk. En die gaat een beetje soul, een beetje funk, een beetje hiphop, een beetje jazz, een beetje disco, een beetje reggae voor je draaien. Het is toch heerlijk zo op deze zaterdagavond. Ik zou zeggen, blijf lekker hangen. Mark Scholz neemt je mee naar Hongkong. En door al die genres heen.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland, tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestand met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

overleden eind van vorige maand. Keith, een van de mannen van Funky 4 Plus One, werd slechts 64. En ik moest even deze track draaien. That's the joint, hun grote track. En op dezelfde dag overleed ook Lattimore. Die was een stuk ouder, die was dik in de 80. Dit is zijn grootste bekende track, Let's Straighten It Out. En trouwens, fijn dat je er bent, hè? Zaterdagavond hier op 105. Hongkong Calling, twee uurtjes rammen, soul, funk, hip-hop. En wat al niet meer, dankjewel Jay, ook al voor de afgelopen twee uurtjes. Maar nu, even het moment stilstaan bij het overlijden van Lattimore. Zo, dit is een mooie track dit hoor.

Dit is het Britse duo Jungle met de track Romeo. Het is een jaar of 4-5 oud. Erg cool. Goeie track hier op 105. Fijn dat je er bent. Ik heb veel lange tracks vandaag. Helemaal aan het einde van dit uur heb ik een release track gevonden. Prince samen met Miles Davis. Echt waar, dat gaat wat leuks worden. Ik heb veel lange tracks, zoals ik zei. Ik heb Radio Slave zometeen, dat is 9 minuten. Nou, ik heb een Nine Inch Nails mashup met Massive Attack, ook 7,5. En deze ook weer 8 minuten. De New Clues met Jam On It, ook zo'n classic.

Nucleus, jam aan het begin jaren 80, oldschool hip-hop met die elektronica erin, zeer gaaf. Deze track is wat nieuwer, Radio Slave, kreeg hulp van Carmen. Dit is Come Close.

Wat een weirde track dit, hè? Common, groot rapper, heb ik vroeger altijd een beetje ondergewaardeerd, maar goede dingen gedaan, zeker. Een Radioslave, weet niet precies wie dat zijn. De track heet dus Come Close. En het is vage elektronica. Nou, dat weet je, dat ik draai hier allerlei rare vage meuk tussen 10 en middernacht hier op de zaterdagavond. En de volgende track is dan van de Hieroglyphics. Dat is een hobby dingetje van Del de Funke Homo Sapiens. En die kennen we al van Mr. Babeline, met de Babeline. Maar ik vind Hieroglyphics ontzettend cool. Deze track heet At the Helm.

herken maar natuurlijk dat geluid van Del de Funk, Homo Sapiens. Hij zat ook nog in The Gorillaz. Hè? Goed, dit is het geluid van Nine Inch Nails, Closer. Maar het is dus gemashed up, zo heet dat volgens mij, met Teardrops from Massive Attack. En ik vind het de moeite waard. Het is een lange track wederom. Maar goed, ik heb daar de tijd voor. En dan kan het gewoon hier op de zaterdagavond. Closer to Teardrops heeft dezegene genoemd. Ik weet niet wie de persoon is die de mashup gemaakt heeft. Maar hij heeft het heel subtiel en zeer goed gedaan. Kijk, hier komt dat geluid van Teardrops erin zetten. En ja, mooi gedaan. Dus gaan we naar luisteren. En hierna eens even kijken heb ik Run DMC met een hele oude classic Sucker MC's. En blijf luisteren, Prince featuring Miles Davis. Coming up dit uurtje nog.

Sucker MC's van Run DMC. Het was een van de vroegere track van zijn baanbrekende track ook weer. Samen trouwens ook in een rijtje gezet met die Nucleus, Jam On It. Er zijn nog wel een aantal meer van dat soort tracks die gewoon hun tijd ver vooruit waren. Elektronische hip-hop. Tegenwoordig dat is iets wat je niet zo heel veel meer hoort. Ik heb straks in het volgende uurtje heb ik daar ook nog wel een voorbeeldje van. Hashim met Al-Nafish. En gewaar, ja, ken je die track nog? Goed, nou goed, de laatste track dus. Ik had gezegd Prince en Miles Davis gingen samenwerken. Eén track hebben ze opgenomen. Funky heet het. Er zit trouwens ook een nice dikke sample in die gebruikt is door A Tribe Called Quest. Dat is I Left My Wallet in El Segundo. Dat stukje van de Chamber Brothers, dat heet ook gewoon funky. Net zoals deze track. Het is zeer gaaf. Instrumentaal, er wordt niet ingezongen. Maar ja, goed dus. En dus tot voor kort niet uitgebracht. En trouwens, dat is ook de laatste track van het eerste uur. Tot zometeen, tot na het nieuws.

0: We don't know where it came from. We can't imagine where it goes. Perhaps someday, when we understand a little more about how our own music affects us, we'll be ready to understand and communicate with creatures like it a little better.
1: Dit is het nieuwe Haarlem 105. Het is 11 uur. Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirayno Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Noord-Holland. Op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.

Gaan we zitten, hè? Dit is Wheel Up. Gewoon Wheel Up aan elkaar geschreven. De track is Take Me Higher. Open de tweede uurtje Hong Kong Calling hier op 105. Fijn dat je er nog bent. Tot middernacht. Met soul, funk, hip-hop en alles wat daartussen valt. Ik ben Mark Scholz. Fijn dat je er bent. En trickje nummer 2 is van Latyrix met Lady Don't Techno.

0: Vroeger had je geen cd's die je kon branden. Je kon je klauwen branden aan de kolenkachel. Of je kuiten aan de uitlaat van je krijtler. Dat was vroeger.
1: Mark Scholz, Haarlem 105.
2: Do you see what happens, Larry, when you fuck a stranger in the ass?
3: 1, 2, 3, 4, 5.

0: mag gewoon één keer raden. Waar komen ze vandaan? En in welk jaar was dit ongeveer? Ja, ik hoor jezelf schreeuwen. De UK. En het moet gewoon ergens jaren 90 zijn. Acid jazz, zoals ook soul to soul en zo. Klopt helemaal. Begin jaren 90. Good Lover was dit van The Influence. Hier op 105. Onbekend waren ze, maar wel hartstikke leuk. En deze track hoorde ik laatst ergens langskomen op een Amerikaanse zender. Een zeer gave track. Erykah Badu, samen met The Alchemist, doet ze Witch Doctor. En er wordt even in het Spaans iets ook gezegd over witches. La bruja.
1: No es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

Had je alle drie de tracks herkend die JT en The Big Family gebruikt hadden in hun Moments in Soul? Ik had natuurlijk net over bij die influence over Soul to Soul. Ja, Back to Life hoorde je. Dan dat Moments in Love van Art of Noise. En dan die OJ's Before the Love of Money. Nice. Zeer gaaf. JT en The Big Family. Dan ga ik nu naar André Simone. Die heb ik je vorige week volgens mij ook wat laten horen. Zeer gaaf. Nieuw is dat gewoon echt hartstikke nieuw. Dit jaar uitgekomen. En tegenwoordig wordt er nog steeds goede funk gemaakt. Funk gewoon uit Minneapolis. Dus het is gewoon een kind van Prince eigenlijk.

0: Misschien niet een ontzettend grote naam die meteen voor op het puntje van je tong is dat je een aantal hiphoppers moet opnoemen, maar hij kreeg gewoon hulp van Jay-Z. Die herken je natuurlijk gewoon, die stem van hem. En deze ring Money Ain't a Thing hier op 105. Goeie track hoor. Dit is ook weer een hele rare, obscure oldschool. Heb ik van een of andere mix cd'tje. Wat ik uit Amerika ooit een keer meegenomen heb. Ergens, nou, dat zal al zijn, begin jaren 90 of zoiets. Maar het is ouder, dit is jaren 80. MC Shy D met I've Gotta Be Tough.
1: Yo, cuz, come here, man. Tell me, I got one question for you, brother. Who is this kid, Shy D? I was listening to the radio, man. I heard this tune. It sounded like the Pink Panther. Don't, don't, don't, don't, don't, don't. This kid was doing the wildest scratching, the wildest rapping. I'm like, yo, this is Def number 3 on the phone. Then it came back, cuz, with dun dun dun dun dun dun dun. I'm like, yo, man, I'm thinking I'm watching TV or what? This is Def, man. Who is this kid, Shy D?
2: Yo, yo, homeboy, before I cold bug out, let me tell you right now, I'm Shy D. Yeah, I made the record, the Pink Panther and Fred Sanford. But let me tell you right now, all that is old, because I'm with a new funky fresh record company, Luke Skywalker Records, and I'm about to cold bug out and get ill, and it goes like this. Everything I say, you know, is buff. I'm NC Shy D, and I gotta be tough.

was een beetje niks muziek, dat geef ik toe. A Million Suns, dat spel je helemaal aan elkaar, is één woord. En het is een groep uit Nottingham en die maken een beetje van die Ibiza-achtige muziek. En daar heb ik, nou ja, ik vond Café de Morgen wel leuk, moet ik eerlijk toegeven. Dat is gewoon hele relaxe muziek. Maar die hele Ibiza-sfeer en trouwens ook de Bali-sfeer met allemaal van die fucking influencers. Ach, dat zijn nog een stelletje fucking losers. Ik heb daar zo'n hekel aan. Mensen die zichzelf influencer noemen en dan zitten ze eigenlijk gewoon aan het zwembad. En dan maken ze een foto van hun tenen en dan zeggen ze, nou kijk, ik ben hier. Dat was trouwens Misty Blue, A Million Suns, hier op 105. Ik heb nog een kwartier te gaan. Ik heb nog twee tracks. Ah, misschien kan ik hem een derde track erin plakken. Maar eventjes deze. Go to Gym en Jacob Dubbel zegt me helemaal niks. Maar goed, ik ben al bijna 20 jaar weg uit Nederland. Dus misschien zijn het wel bekende namen. Ze gingen samen onder de naam Grote Komeet. Voor zover ik weet maar één track uitgebracht. En dat is deze, Cherokee. Ik vind hem zeer, zeer goed.

0: that it? Mm. Wake me when you're done.
1: Vanity Six.
0: I guess you'll be the only one having fun.
1: Nasty Girls, moest later niks van hebben. Ze ging in de heren en dat soort dingen. Ik weet eigenlijk niet of ze nog leeft, de dame achter Vanity Six. Goed, voor zo'n protégé van Prince natuurlijk. Het zit erop, dankjewel voor het luisteren. De laatste track is Hashim met Al Na Fish The Soul. En dat is ook weer echt een hele obscure hiphop. Fijne nachten.

0: Meer vibes op Haarlem 105. Aanstaande maandag praten we met diverse gasten en organisaties vanuit de Black Queer Community over aandacht voor zichtbaarheid, veiligheid, representatie, gemeenschap en de spanning tussen witte queercultuur, Black Pride en Black Joy. Queer Vibes, aanstaande maandag vanaf 7 uur 's avonds op Haarlem 105, radio, tv en online.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Noord-Holland, op het begin de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld, dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 talent.
4: Ja, goeiedag hier, Marnix Damman.

Dat is toch een heerlijk nummer, hè? Magnetic, de Bowser. Zo, hey, goeienacht allemaal, goeienacht. Welkom hier bij Mannix in de Nacht, hier op Haarlem 105. Je kan zometeen een uur lekkere muziek verwachten van mij. Je kan natuurlijk een plaat aanvragen. Dat kan je doen via 0600 505 38. Of via haarlem105.nl/studio. Daar kan je ook aanvragen of even iets achterlaten. En dat kan ik dan hier terug in de studio luisteren. Zo, wat komt er allemaal langs dit uur? Nou, natuurlijk misschien jullie nummers. Sowieso heerlijke nummers. Om 30:30 doen wij nog de Rock'n'Roll Reloaded. Hè? Dan krijg je 3 nummers uit de 80's, uit de 90's. 3 rocknummers moet ik zeggen. En uit de Zero's eentje. Ja, misschien ken je ze alle 3 wel. Of raak je geïnspireerd door de muziek van toen. Dat is alweer een tijdje terug. Laten we het niet te hard opzeggen. We gaan het zo nog even hebben over afgelopen weekend. Want afgelopen weekend werd natuurlijk hier de Formule 1 in Zandvoort gereden. Daar gaan we het zo nog over hebben. En zometeen hoor je ook hoe mijn weekend begon hier. Het was nogal hectisch, maar zometeen daarover meer. We gaan nu verder met Fallin' Chris Brown.

The stars are out. Jonathan Jeremiah hier op HLM 105. Goeienacht nogmaals, Marnix Damman hier. Zo, hè, hè. Hoe hangen jullie erbij? Ik heb toch wel een weekje hier gehad, hoor. Hey. Je kent het wel, zo'n week lekker aan het werk, druk. En dan, dan kom je thuis op die vrijdag. Tenminste, daar eindigt mijn werkweek. En ja, ik heb dan nu kinderen in de leeftijd dat ze vrienden over de vloer uitnodigen. Nou, ik heb het geweten. Op zich allemaal prima natuurlijk, hartstikke leuke vrienden. Maar dan heb je 7 kinderen in huis ineens. Ja, ik heb er zelf al 3, maar heb je 7 kinderen in huis, hartstikke gezellig. Maar dat kakelt en dat gaat. En voordat je dan weer even rustig op de bank kan ploffen, nou, dan ben je zeg maar blij dat je weer lekker in de studio mag staan en even muziek aan elkaar mag kletsen. Dat is dan toch een stuk relaxer dan thuis. Hartstikke lieve kinderen, ging hartstikke goed hoor. En iedereen leeft nog, alles ging goed. Maar ja, en waarom dat voor mij nog misschien even heftiger was. Kijk, mijn vrouw is even op een weekendtrip. Hè? Die zit nu in España. En als het goed is, heeft ze misschien even aangezet, luistert ze mee. Dus we hebben misschien wel internationale luisteraars. Daarover zometeen even heb ik een nummertje klaarstaan. Ik hoop dat zij het nou de zin heeft. Maar goed, tot die tijd redden wij het wel. Kinderen over de vloer, maakt allemaal niet uit. We komen er wel uit. En hier in de studio lukt het ook allemaal. We gaan heerlijk wat plaatjes draaien nog. Waaronder Despacito. Die komt er zometeen aan. Wat komt er nog meer aan? Nou, zometeen gaan we het nog even hebben over het afgelopen weekend. Hè, het Zandvoort Formule 1 weekend. Want daar, dat was toch wel een heel mooi weekend. Was druk, was mooi, ging goed. Daarover zometeen meer. Maar zoals ik al gezegd had, natuurlijk om even in de Spaanse sfeer. Speciaal voor mijn vrouw en haar vriendinnen daar in Spanje. Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee.

I Wonder, Sunny James en Ryan Marciano. I wonder of die dames in Spanje dit ook gehoord hebben. Nou, ik heb nieuws voor je. En dat hebben ze. En ze hebben even ingecheckt via haarlem105.nl/studio. Of via 06-105-105-38. Hebben zij gedaan. Ze wilden graag een plaatje draaien. Nou, kunnen we helemaal regelen, dames. Van Wonder gaan we naar Wonder Child Christian Waltz. En wat ik hoop, dames, is dat jullie heerlijk op dat balkonnetje daar in Spanje, dat je daar in de warmte nog even geniet van je avond. En dat je dan denkt, hé, wat hebben we toch lekkere sangria's op vanavond. Wat genieten we ervan? Nou, deze is helemaal voor jullie. Fijne nacht nog, fijne zondagmorgen nog en geniet ervan.

0: nothing comes to an end. Wonder Child, Christian Walls. Hier op Haarlem 105. Hey, we hadden het zo meteen. We hadden het net over het vorige raceweekend in Zandvoort natuurlijk. Ja, dat is toch best wel succesvol gebleken. 80.000 bezoekers zijn uiteindelijk naar Zandvoort getrokken. En er waren wel wat regenbuien, maar het was uiteindelijk toch een mooi weekend. En voor de raceliefhebbers zelf, ja, het was voor de Nederlandse toeschouwer, zeg maar, voor Max Verstappen, was het wat minder leuk. Ja, hij viel uit binnen een rondje. Dat was toch even een flinke tegenvallen. Het was nogal een beetje nat op de baan en hij ging er keihard af. Dus dat viel even tegen. Nou ja, hoe dan ook, de race was er niet minder om. Het feest was er niet minder om. Het was een groot succes. De fijnproefjes vonden het helemaal fantastisch. En ja, het was ook de laatste keer, hè. Kunnen we zometeen misschien nog wel even een mooi nummertje voordraaien. Hey, zometeen ook Rock'n'Roll Reloaded. Doen we om half natuurlijk. Drie nummers. Drie rocknummers uit de 80's, uit de 90's en uit de Zero's. Zodat je weer even teruggaat naar die tijd en even heerlijk in die rocksfeer komt. Dat doen we na Gregory Porter.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

On and On, Gregory Porter. Zo, kijk eens naar de klok. Het is half. Het is tijd voor Rock'n'Roll Reloaded. En ik heb een nieuwe jingle. Luister even. Allemaal gewoon. Ongelooflijk, hè, jongens. Hey, drie nummers. Even kijken. Drie nummers die wij gaan draaien. Eentje uit de 80's, eentje uit de 90's, eentje uit de 00's. Hey, het eerste nummer trappen we mee af is nummer van Starfish. En dat nummer, The Church, komt van... Under the Milky Way komt uit Australië. Een heel bijzondere band. Een beetje cultstatus heeft het daar. En daar hoor je een soort buitenaards iconisch nummer. En dat is dan niet een gitaar, maar een... Het is ook geen synthesizer. Het is een bowed gitaar. Een gebogen gitaar, denk ik dat ik het zou moeten... Een elektrische gitaar bespeeld met een vioolstrijkstok. Ja, ik heb er ook nog nooit van gehoord. We gaan er gewoon naar luisteren. Dat is uit 1988, Under the Milky Way.

0: zijn we back naar de 80s. Wat klinkt dat heerlijk. Under the Milky Way van The Church. Hey, zo, dat was hem alweer.
1: Rock and roll.
0: Wij gaan verder naar de 90s. We gaan verder met Local Age. En in 1996 kwamen zij uit. En dat was natuurlijk, de 90s was een tijd dat er bands als Nirvana, als Pearl Jam kwamen uit. En Local Age was er ook zo één. En die hadden een heel bijzonder nummer gemaakt. Want Scott Lucas die had een aanpassing aan zijn gitaar gedaan. Hij liet een basgitaar element, ja, voor degene die elektrische gitaar spelen, onder die snaren, zeg maar, waar je dat aanslaat, daar zit dan zo'n element, die pikte trillingen op en daar had hij een basgitaar element in gedaan in plaats van een gewone gitaar. En daardoor krijg je dus een heel bijzonder ander geluid. Oh, wacht even, dan moet ik wel even de goede knoppen drukken. En zo. Daar krijg je dus een heel bijzonder geluid van. We gaan er gewoon meteen naar luisteren. Bound for the Floor.

Bound for the Floor, Local Age. Uit de 90s was dit een heerlijk nummer met rock and roll. Oké, hebben we er nog eentje te gaan? Dan gaan we naar de Zero's dus. In de Zero's waren daar bands zoals The Strokes, zoals... Even kijken, zoals... Wacht even. Ja. Maar er was ook een Australische band, The Vines. En The Vines, dat was een band. Die hadden energieke muziek. Kort nummertje ook. En het ding was, ook tijdens de opnames... de opnameleider, die producer, die vroeg zich elke keer af... Ja, gaat het nummer nou rocken of sloopt hij de hele boel weer uit frustratie? Get Free van The Vines. We gaan er naar luisteren. Het is een heerlijke nummers uit de Zero's. Een heerlijk nummer uit die tijd... En daarna kunnen wij afsluiten deze Rock'n'Roll Reloaded. Daar gaan we.

The Vines. The Vines Get Free. Rock and roll. Hey, ik had het net over Formule 1. Daar is natuurlijk ook een zangeres aan verbonden. Wij hebben onze eigen Davina Michel. Afgelopen week was je er misschien. Nou, ken ik toevallig iemand die er was. Bij deze even een shout-out naar Sam. Die kent dit nummer vast ook wel. Davina Michel heeft er een nummer voor geschreven. Een paar jaar terug deed ze hem voor het eerst. En die is toch echt mooi verbonden aan de Grand Prix van Zandvoort afgelopen week. 80.000 bezoekers dus. Waaronder een daarvan was Sam. Ik sprak hem laatst nog. Hij heeft ervan genoten. Genieten van Davina Michel.

a Star. Zo, hey, ik zat nog even te kijken op HLM105.nl. Hey, er stond even een berichtje op. Dat is toch ook wat, jongens. Hey, in Bloemendaal, in Hotel Bleker, daar is me toch wat gebeurd. Daar is met die stormachtige, dat slechte weer wat hier gaande is, is daar een enorme boom die in de achtertuin stond, is daar op dat hotel gevallen. Ja, dat is toch ook wat. Daar sliepen natuurlijk ook gasten. En die zijn gelukkig, die moesten wel geëvacueerd worden, maar gelukkig geen gewonden. Nou, dat is dan weer een meevaller. Een hijskraan moest helemaal die boom eroverheen tillen. Dus misschien, door regen was er ook meteen flink wat schade in dat hotel. Dus dat is toch ook ik hoop het niet. Maar Alicia Keys heeft ook wat van te zeggen. Toch Alicia, waar moet je op letten dat het niet de hele tijd...

Alicia Keys, Falling. Ja, het is natuurlijk maar gekkigheid. Hopen dat het helemaal goed komt met Hotel Bleken in Bloemendaal. Het valt nu even tegen, maar ja, misschien is het snel op te lossen. En kan je snel weer mensen ontvangen in jullie mooie kamers. Hey, we zijn er alweer bijna doorheen. Het uur zit er alweer bijna op. Wat ga je morgen nog doen? Misschien heb je morgen niks te doen en hou je heel erg van jazz. Dan kan je zondagavond hier op Haarlem 105 kan je naar Jazz or No luisteren. Samen met Harry. En de pianist Maarten Voortman van het Maarten Voortman Kwartet. Die gaat hij bellen. En die treedt ook de week daarna treedt hij op in de pletterij. Dus als je denkt, ik ben toch op zoek naar wat relaxe klanken van de jazz, moet je morgenavond even inchecken bij Harry, bij Jazz or No. Hey, nogmaals. Dit uur zit er eigenlijk alweer op. We hebben nog één plaat op de rol staan. En daarna moet ik hem weer, jammer genoeg, moet ik het weer afsluiten. Het ging hartstikke leuk, vond het weer lekker. Ik hoop dat het nog een beetje droog blijft morgen. Dan kan je nog even lekker genieten van je weekend. En voor nu is het eigenlijk dat wat het is. We gaan eruit met Somber, 12 to 12. Fijne nacht.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland, tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechter parallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in Noord-Holland. Tot beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Daar zijn nu opruim- en bergingswerkzaamheden aan de gang. De weg is er op dit moment ook dicht. Verkeer kan er langs via de rechterparallelbaan. Kost je wel een kwartier. En de A10 Zuid bij Amsterdam. Bij Amsterdam Buitenveld. Dat is een auto gestampt met pech. Dat gebeurde richting Den Haag. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.